ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. One, two, three.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: regelen.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een autobrand in Maastricht. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Dat gebeurde mogelijk vorige week ook tijdens de natuurbrand bij Venray. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgas trainen. De velden zijn dor, hard en soms tot later orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgasvelden van andere verenigingen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer.
5: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
9: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
10: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
11: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
12: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
14: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.

0: oh jee, er is wat aan de hand vandaag. Ik weet niet wat er allemaal los is. Moesten we even kijken op de app. Ik kreeg een verhaal. Net hadden we van Roger Kessels. Of de veur Roger Kessels. Ja. Er moest iemand zijn wakker toeten. Als er gekiep had, weet ik voor wat. Roger, wat is er allemaal voor waar, jong?
1: Ja, Pascal en Maarten. Ik zou wie God niet weten hoe mijn naamgenoten erover heeft. Nee. Ik weet ook niet, word ik allemaal schoond. Goedjes,
0: misschien is toch, hebben ze zich een beetje verwacht, hè, dat ze misschien de verkeerde versie hebben. Het zou zomaar kennen natuurlijk. Maar goed, als het anders is, dan huren we het straks natuurlijk wel. Wat komt er nog op een Lieske de Beatjes door, Maarten?
2: Nou, van alles natuurlijk. Robert Loop, daar was ik gebleven. Ja. Brian Adams, Summer of 69.
0: Ook al.
2: En Emiel, die komt met iets heel anders. Wel leuk overigens. Hij zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ik ga voor ABBA met Summer Night City.
0: Dat is zeker een leuke plaat, joh. Zeker.
2: Onverwacht. Mm-hmm. Hadden we Roger hadden we al gehad, hè, met die Pam Pam plaat. Ja. Monique de Marketenser, die hadden we ook al gehad met die Lambada, die ook al in de lijst staat. Maar ja. Ronald, die zegt, wij gaan ook voor de Summer of 69 van Brian Adams. Ronald en Elf is dat, hè? Zijn hond.
0: Oh, is het een hond?
2: Ja. Dat is een kameraadje.
0: Ja,
2: Sjaak van Neer, die wil dan weer Mungo Jerry met In the Summertime. Mm-hmm. Maar daarvan kunnen we echt wel zeggen, die staat er gewoon in.
0: Zijn jullie erin? Oh, mensen, wat een creaturen. Meer op zijn zomer, hè? Ja. Je hebt toch hel richting Brian Adams met de Summer of 69. Maar goed, daar kan een verandering in komen. Zometeen veel meer, hier ben je alleen. Maar eerst gewoon lekker naar Santana. She's not there. De Ellen of the Joe.

0: vandaag is een Kiko veel zelf moeten hooghoek en de tover om het zo maar even te nemen. Dua Lipa, hier is Hebe alleen in de LA Nochtend. Ochtendshow, zo te dom begin. Hey, dat ze zich gemeld heeft, dat kluift ze nooit. Ralfie, de kalebas, hallo!
1: Ja, goeiemorgen, gloeiwappies met de kalebassie.
0: Waar gaat hij voorbij?
1: Ja, ik stap naar een auto.
0: Ja.
1: Het is 11 op 7, dus goed, mijn eerste werkdag weer naar de vakantie.
0: Och,
1: dus.
0: Jong toch.
1: Ja, ik weet niet bij mijn vakken wil toeteren, maar ik heb nog niks gehoord. Dus, en ik woon in Wessen, dus
0: ja.
1: Ja, ik ben ook weg naar Eindhoven. Ja, door het rijden, dinsdag.
0: Ja, maar dit zijn te denken.
1: Dan wil ik Maarten toch wel
0: plezier
1: te doen. Dat verdonnen ze maar.
0: Ach, de godde. Gezellig.
1: Moet je kiezen welk plekje het is.
0: Nou, voor deze keer dat.
1: En ja, jongens. Iedereen, dit moet gaan werken. Veel plezier, als je dat vergeet. En radio, hè?
0: Radio, hè?
2: Hij klinkt wel wat uitgerust, ja.
0: Ja, dat sowieso, hè. Een beetje de serene, het heeft echt rust gevonden, dat huurste wel, hè.
2: Oh, ja.
0: Maar goed, zelfs nog 3 weken niks gedaan hebt en niks zoveel vandaag. Och jee, het gaat allemaal weer gebeuren. Oh, dat gejaagd, dat gedeuns. Lekker rustig aan door, jongens. En zeker op het laatst van de week, hè. Dan wordt het 36 graden, moeten we er rustig mee zien. Zon is er ook weer. Zon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, nou, zoals jullie weten, ik wens u iedereen een hele fijne dag.
0: Ja, veel plezier, joh.
3: En die nog vakantie hebben, een hele fijne vakantie. En vandaag voor de Floor voor Groeier ga ik voor Brian Adam met de route 696. Hey, groetjes allemaal en een fijne dag. Radio was.
0: Ja, summer. Ja, dat is de summer of 69. Ja. Dat had niks met route 66 te maken. Maar goed, als je die laatste nummer omdraait, dan is het wel... Ja, dat klopt het wel een beetje. Wat heb je nog, Maarten?
2: Ik heb nog Raymond. Die stuurde mij wat plaatjes. Die zegt hier: goedemorgen vanuit een zonnig Arcis-sur-Aube.
0: Zo.
2: Ook hier L1. De vogelen maakt mij niks uit, want we genieten van alles.
0: Super.
2: Oh, we zien de foto's. Ze staan daar langs prachtige bloemen-dingetjes.
0: Bloemenpracht.
2: En, ja, en daar staan op een brug.
0: Zo.
2: Die uitkijkt over een watertje. Als ik naar dat watertje kijk, dan moet ik ook weer een beetje aan Remung denken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nu denk ze altijd aan Remung, hè?
2: Ja, sowieso. Minder Remung, hè? Maar Peter Meijer staat wel eens bij zo'n watervalachtig dingetje in Remung. En dat lijkt heel veel op dit.
0: Heeft ze nooit de Schellekensbeek op een ruiver gezien?
2: Hebben we daar een beek dan?
0: Haai toch op, man. Haai toch op. Kom eens een keer met me mee.
2: Goed, chef 1.
0: Oeh.
2: Even in het gelid, hè, Pascal?
0: Ja.
2: Goedemorgen, Pama. Ik kom net Nederland weer binnenvallen. Bij Bad Nieuweschans.
0: Mm-hmm.
2: Mijn zomerrit voorstel voor deze DDD-dag is een oudje oet 1987. Tot Bigmar, Spanja. Met Call Me.
0: Hup!

0: Share with love and understanding. En daarin op de show op deze dinsdag. Adieu, zijn allemaal. Sommige mensen willen allereerst daar te gaan werken door 3 dagen niks te hebben gedaan. Op de stretcher op de hebben gelegen. Lekker gegeten, gedronken hebben. Is het doen we het hier van Wurtengloeien?
1: De volgroeier.
0: En het raad in deze ochtend bepaald steeds achter mij. En er steeds goed op Summer Hits. En welke zomerse platen zijn er geboren? Dan gaan we zo meteen even kijken. Want eerst moet ik maar eens even kijken of wat er nog allemaal binnen is gekomen. Ik zie trouwens snel alweer het weerwaarnemingen. Zijn de wit ook binnenkomen?
2: Ja.
0: Die is ook klom met vakantie.
2: Het zijn allemaal weerwaarnemingen die ik binnenkrijg. Dus de meeste dingen zijn binnen, dus ik denk dat jij wel uiteindelijk kunt zeggen wat het wordt.
0: Nou, ik weet niet of er zelf een filmpje kan maken van zichzelf.
2: Dat moet hij doen. Jij hebt gisteren gedanst hier. Dus.
0: Attentie, Steven van Ingen. Even die telefoon in de haaier, omdraaien en zorgen dat ze zichzelf films.
2: Annemieke kan
0: ook filmen. Ik weet niet of Annemieke in BM in de cabine zit. En dan gaat het gebeuren, want we gaan loggitaar spelen. Want de Vurgloer is geboren. Bij Willem, Summer of 69, hier bij Alleen. Dank voor het stummen, Limburg.

0: Kids voor K3 in Tegelen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
3: Kubota minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het is 20:30, dit is het LA Nieuws met Maarten. 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. Agenten zagen rond 2:15 s'nachts iemand wegrennen bij een brandend voertuig aan de Thaliënruwe en in een auto stappen. Na een korte achtervolging werden 4 verdachten aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Hogere temperaturen, droogte en vaker voorkomende natuurbranden kunnen oude munitie opwarmen. Gebeurde mogelijk vorige week tijdens de natuurbrand bij Venray, waar ontploffingen werden gehoord. Vooral in Midden- en Noord-Limburg ligt nog veel oorlogsmunitie in de bodem. In de Maastrichtse wijk Wolde zijn zorgen over mogelijke toeristische drukte als het daar gevonden skelet daadwerkelijk van musketier D'Artagnan blijkt te zijn. Uit een kleine enquête van het buurtnetwerk vrezen veel deelnemers vooral verkeers- en parkeerproblemen en willen ze inspraak in eventuele plannen. Het beeld wordt niet door iedereen gedeeld, want het kerkbestuur en de diaken horen juist veel enthousiasme. De gemeente wacht eerst de onderzoeksresultaten af. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn doorhard en soms tot nader orde gesloten. Voorzitter Jean Dumoulin, voorzitter van SNC 14 in Noorbeek.
11: Toen wij het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze zoiets van, och, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, nieuw seizoen kun je lekker beginnen en dan krijg je dit. We hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
10: Ze wijken daarom uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen. Met de eerste bekerwedstrijden over 2 weken vrezen clubs dat de droogteproblemen ook gevolgen hebben voor de wedstrijden. Het weer in Limburg blijft vandaag de hele dag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. Vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel flink af, namelijk 15 graden.
12: L1 Ochtendshow.

Summer of 69 van Nimbus Miller Dan, Brian Adams. Toen kregen we dus een filmpje van Stefan van Inge. Want we hadden gezegd, nou Stefan, gisteren heb ik me helemaal goed geloten. Ik moest natuurlijk hier gewoon staan, de 69, drie minuten lang, hoppakee, meedoen. Wat is nu gebeurd? Stefan van Inge heeft het zelf ook, daarmee wordt gevoegd. Hij heeft het gedaan. Ja, wel vanuit de vrachtwagen. Dus ik let op.

0: citaat, ja.
1: Ja, ik weet wat het is, maar ja.
0: Ik weet het wel, zijn rugkrabbertje.
1: Fantastisch, een rugkrabbertje. Dankjewel, Stefan, voor die bijdrage. Ik vind het wel een applausje weer, eigenlijk. Hebben we vandaag gedaan. Zometeen gaan we naar media voor zich. En dan zometeen ook nog even de weerwaarnemingen. Kijk ook even gewoon bij jug, wie het weer is. Laat het even weten wie de L1 hebben voor ons totaal filmen. Ik heb ze net als Stefan, gewoon even op de televisie. Dit is Madonna, Material Girl in de L1 Ochtend Show.

0: Madonna met Timber Gulby L1. Tijd geworden voor
1: L1 Media Overzicht.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en er wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden. Correspondent Boris van der Spek erover.
2: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Officiële dodental is opgelopen tot 132. De aanbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
3: Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre voetbalvelden. Ook in de gemeente Westland kunnen ze erover meepraten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzande.
4: Nou, het officieel mag het veld niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook een hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
5: hij hoort niet bij mij.
4: Hij hoort ook niet bij ons, dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
3: Nou, verderop in deze uitzending gaan we ook naar een voetbalvereniging in onze provincie. Veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort.
0: De Amerikaanse president Donald Trump is vorige maand na de NAVO-top in Turkije in het geheim met een militair vliegtuig vertrokken in plaats van de Air Force One. Aanleiding was een Iraans dreigement om hem te vermoorden, zo schrijft de Washington Post op gezag van ingewijden.
3: En in bijna alle Nederlandse gemeenten waren bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal duurder dan een jaar daarvoor, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Landelijk gezien werd voor een koophuis gemiddeld ruim 4% meer neergeteld.
0: En bij een datalek bij drukkersbedrijf Simian zijn mogelijke gegevens van Nederlandse en Belgische klanten uit buit gemaakt. Bij een kleine groep klanten zijn ook creditcardgegevens onderschept, meldde het bedrijf na aanvragen van het ANP. Alle drie de merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn door het beveiligingsincident getroffen.
3: Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van der Klinken. Het was voor Schilder de derde Europese titel op rij.
6: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen en dat is ook gelukt.
3: Wat een zelfvertrouwen, hè. Ja, ja. Dat was meer Nederlands succes hoor, op de eerste dag van het EK atletiek.

0: De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons.
1: Dinsdag vandaag, we zitten op de 11e van augustus. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. In Hongarije kiest het parlement de nieuwe president van het land. En op de tweede dag van de EK Atlantiek in Birmingham komt Femke Broedersbol in actie in de eerste ronde op de 800 meter. We zijn benieuwd. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.
2: Het is zomer.
3: Zomer in Limburg.
2: Dit is L1.

0: hebben een uitzending.
1: Goedemorgen, Limburg.
0: Hallo, hallo.
1: Op de A73 in zuidelijke richting. Voor de Zwarme Derby. 26.1 achter de bosjes. De flitser. Pas even op de snelheid.
0: Rij veilig en hou je de snelheid, zouden we zeggen, hier bij Leiden. We gaan door met de weerwaarnemingen. Ja. Waar beginnen we vandaag, Maarten?
2: We beginnen vandaag in mijn eigen...
0: Hagemijn.
2: Ja, ja. Ja. Ik had daar straks een plaatje uit Frankrijk, hè, die kregen we toegestuurd.
0: Ja,
2: en ja, toen dacht ik van nou, dat lijkt toch verdomd veel op...
0: Remeng.
2: Nou, Peter Meijer, die gaat daar altijd eventjes langs en ook vandaag weer. En ja, het is een iets ander plaatje, maar het lijkt toch echt weer op Frankrijk.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen radio, hier de weerwaarneming vanuit Remeng. Het is vanochtend 17 graden met een klein beetje wind... En een strak blauwe lucht met veel zon. Dus het wordt vandaag weer een topzomerdag. Met een maximum van 25 tot 26 graden. Ja, moet je toch wel weer goed insmeren. Want de zon is nog altijd sterk. En dit is de opmaat vandaag voor een hele warme tweede helft van de week. Waar de temperaturen ver boven de 30 graden gaan. Dus mensen, let goed op elkaar. Drink voldoende. En ik zou zeggen, de groetjes. En tot morgen.
0: Radio, hè? Oh, dat is van alles in de weide, hoor. Dus wel.
2: Ja. En het water, het is het zoveelste plaatje van Peter Meijer... dat het water een spiegeltje was.
0: Ja, ben benieuwd waarom we dat volhaaien. Maar goed, zullen we even door de graas ook gewoon... kijken wie op de kermis is, toch?
2: Is die kermis, duurt die zo lang daar?
0: Ik heb geen idee. We weten het ook. Dinsdag, ja, meestal wel, hè.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen benoemt de gashoek de weerwaarneming... Ja, een strak blauwe lucht vanmorgen weer. Het is frisjes als de boete komt. Het is flink afgekeurd de afgelopen nacht. Veel vliegtuigstrepen in de loog. Ja, de zon die zal het vandaag zo'n graad of 6, 27 gaan brengen. En dat is nog totaal niet verkeerd, maar de droogte die begint toch langzaam echt zijn tol te eisen. Zien ze dan alle kanten aan de struik en de buimen en alles. Dat ze gewoon dringend water nodig hebben. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Wat zie je nu toch? Ja, joh, dat is lang geleden. Ja, volgens mij is dit de wereld gemeen.
2: Is dat terug van vakantie?
0: Ja, ze is ja.
5: Maarten Pascal, de wet moet een gemuntje.
0: Dat is lang geleden.
5: Dat is een tijd geleden.
0: Ja, wie jij er met dicht?
5: Wie is het?
0: Ja, goed, met dicht.
5: Ja, maar mis jij dat ook prima.
0: Goed zo.
5: Roestig.
0: Ja.
5: Even is het weer. Ik rij hier op de A73, net boven Venlo nu. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Strak blauwe loop, jongens. Het is nu al warm. Vandaag weer het een graad of 26. Regen komt dan niet. En het is weer gewoon een heerlijke zomerdag. Spreukske machine.
0: Ja, doe even.
5: Spreek ze s'morgens over de Remeunse Roer. En de Ruiverse Schelkesbeek. Dan wordt het zeer zeker een gloeiend hete week.
0: Hopstakee. Dankjewel, jong.

0: bijna 100.000 kilometer op de teller. Zo, test de auto wel een beetje hard.
1: Zing mee met K3.
0: Ook vandaag gaan we kaarten weggeven voor K3. Als je denkt, nou, die kun je voor mensen niet te haaien als het woord K3 al huren. En als de video's weer in de DVD-speler gewoon. Want ja, dat kennen, hè. Dat is de allereerste K3'tjes, die zingen nog op DVD. We hebben die keer alles meegezongen natuurlijk. En misschien hebben de Ellers ook al meegezongen. En binnen die ook al mee kon zingen. Want zo meteen gaan we weer een opgave geven. We komen met 100.000 luchtballonnen of 10.000 luchtballonnen. Gaan we doen. Zijn we even doorgebeurd? 10.000 luchtballonnen. En als tegen hem een aap kent zingen, dat zouden we schoon vinden. Dan kent zich alvast aanmelden.
1: Ben jij die grote K3-kenner en zing je alle liedjes mee? Meld je nu aan via de L1-app. En wie weet win jij tickets voor K3 in Tegelen.
0: Laten we het even weten via de L1-app. App gewoon even K3 naar ons. En kan zomaar zien dat we dit straks voor het 10 nog gaan bellen. Dan zit er vandoor eens met de veerkaarten van K3 in de Dolen van Tegelen.

0: Nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Elektrisch op vakantie? Vastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Vastnet is er voor jou. See you there. Vastnet.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 4 mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een autobrand in Maastricht. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Dat gebeurde mogelijk vorige week ook tijdens de natuurbrand bij Venray. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgas trainen. De velden zijn dor, hard en soms tot later orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgasvelden van andere verenigingen.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
7: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
9: En van der Schoot knop, knop, knop. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
7: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
10: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
11: Wilt Stiegenbouw met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
12: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
13: Klaar voor een frisse start?
14: Let's go!
13: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
16: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
15: Dress up and sing along like nobody's watching.
16: Get your tickets at thedoolhof.nl.
17: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Ik denk maar even over die eclipsbrillen. Want sinds we te zien dat die Minerva goed verkocht zien. Want morgen willen toch ontzettend veel mensen kijken door die zonsverduistering. Ja, dat is wel een prachtig fenomeen natuurlijk als je zo het meemaakt. Want de volgende keer gewoon helemaal meemaken. Dat is volgens mij geen
1: 2081 of zo.
0: Wat een. Ik kan me niet voorstellen dat nog even op de A-bol rond. Nee, dat gaan we niet doen. Ik kreeg een appje binnen. Goedemorgen. Marielle Beijers draait altijd K3 in de auto als ze op inkoop gaat. Waterval is haar favoriete liedje. Groetjes van Sandra. Kent u dat? Waterval van K3?
1: Nee.
0: Ja, verloesteren, wat het is. Onze liefde is een waterval. Oh ja. Een waterval. Hey. Was het toch wel kennen met die kinderen, met die kleine. Onze liefde is een. En dat is nog te jonk, hè?
1: Ik heb wel Waterval van Wendy en Lisa.
0: Ja, nee, dat snap ik. Tot zover. Straks nog meer K3. Want ik kan ze zich aanmelden. Doe dat even via de L1-app. Gewoon even K3 in ons appen. Dan kan je zomaar zien dat we dit straks in de uitzending horen. En kunnen verblijden met 4 keertjes. Nou ja, goed. Vandaag 27 graden. En dan, ja, komen ook dagen gaan met 5, 36 graden. En de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen. De Lubbyville Limburgse Amateursclub letterlijk vast op de druge. Natuurgrasvelden zijn door keihard en op veel plaatsen voorlopig onbespeelbaar. Clubs moeten daardoor trainingen verplaatsen en vrezen nu ook voor de eerste wedstrijden. Onze collega Frank Monen ging bij één van die clubs langs. Dat was NSC 14 uit Noorbeek.
2: Ja, dit is het veld van SSC in Noorbeek. Eigenlijk kun je dit nou dus een veld noemen. Het is één grote, dorre, grijze boel eigenlijk, zoals de voorzitter zo. Dit is eigenlijk nog nooit zo erg weer.
3: Nee, toen wij het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze iets van, ach, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, nieuw seizoen kun je lekker beginnen en, ja, en dan krijg je dit.
2: Hier is niet op te voetballen. Zeker nog, jullie mogen er niet eens op voetballen.
3: Nee, we hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
2: Kun je er niet sproeien?
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. Dat gras moet zichzelf herstellen. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: En dus valt de start van het seizoen voor een club als SNC letterlijk in het water. En dat water hebben ze juist nodig zodat de velden verbeteren. En zolang dat niet het geval is, zullen ze elders moeten trainen. En met de wedstrijden in het vooruitschiet is dat wel een groot probleem, zeker voor een kleine club.
3: We hebben nu wat contacten met de clubs in de buurt. We trainen onder andere in Margraten, in Gulpen, in Heer. Via de app moet ik iedere keer de mensen gezegd worden, daar trainen, hier trainen.
2: Dat ik het doen.
3: Ja, dit is gewoon een gedoe. En zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je wil beginnen met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand een competitie toegroeien. En dat is er niet. Daar maak ik me wel zorgen over. Je begint met een 1-0 achterstand.
2: Ja, de problemen zijn niet alleen hier in Noorbeek, maar ook bij andere verenigingen, bij BMR, bij Beemelen, ook in Guldal, in Wieleren. Ook daar zie je dat eigenlijk voetballen onmogelijk is. Ze hopen dus snel op water, veel regen. Alleen dat zou nog een redding kunnen brengen de komende weken.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook, Frank. Maar ja, dat is, volgens mij zit dat nog niet in verschiet. Als we een beetje kijken naar de weersfase, nou, helemaal niks. Maar het is niet de enige, zelfs waar we straks horen van de secretaris van FC Schavenzander bij ons in de uitzending. In het Westland ook, daar hadden ze er problemen mee.

0: Limburgse revolutie, want Bert en Ernie, het gemeen is hier wel bezig geweest. En dat moesten we huren. En dat is Wim's huren, zijn we missen know it all. Hier bij L1, die het geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen... en er wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden. Correspondent Boris van der Spek erover.
2: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië... is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Officiële dodental is opgelopen tot 132. De aardbeving had een kracht van 7,4... en was op veel plekken in Colombia te voelen.
3: Netbeheerder Tennet komt met een bijzonder verzoek... of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten... of de elektrische auto willen opladen.
4: Oh?
3: De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders kijken ondertussen uit naar het natuurfenomeen. Er is dus een run op eclipsbrillen. En in Lelystad stond er voor een zaak zelfs een enorme rij.
5: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
4: Ja, er wordt al voorgedrongen. We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
6: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
7: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
3: Ja, inderdaad. Dat klopt helemaal. In de Noordpolder Zeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipse-toeristen gesignaleerd. Ze kwamen met een camper en hebben de stoeltjes zelfs al uitgeklapt.
4: Ja.
3: Morgenavond kun je het ook allemaal op tv zien, hoor. Vanaf 7:30 is er een live-uitzending. En straks hebben we ook nog een tip, als je geen eclipse-relletje hebt... hoe je het dan toch kunt zien.
0: Ja, we zeker tip. Ik wil die naar de winkel sturen, maar dat zal wel niet scheren.
3: Dat niet lukken.
0: Dan even de Amerikaanse president Donald Trump. Die is vorige maand na de NAVO-top in Turkije... in het geheim met een militair vliegtuig vertrokken... in plaats van met de Air Force One. Aanleiding was een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Zo schrijft de Washington Post.
3: In bijna alle Nederlandse gemeenten waren bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal duurder dan een jaar daarvoor, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Landelijk gezien werd er voor een koophuis gemiddeld ruim 4% neergeteld.
0: En dan het datalek bij drukbedrijf Simian. Daar zijn mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Bij een kleine groep klanten zijn ook creditcardgegevens onderschept, zo meldt het bedrijf na aanvraag van het ANP. Alle drie de merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn door het beveiligingsincident getroffen.
3: En Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van der Klinken.
8: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
3: Nou, ze barst dus van het zelfvertrouwen. Er was meer Nederlands succes overigens hoor op die eerste dag van het EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde brons.
0: Dat is mooi. En op de tweede dag van de EK Atletiek in Birmingham komt Femke Broedersbol in actie in de eerste ronde op de 800 meter. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. En in Hongarije kiest het parlement de nieuwe president van het land. Hans Biegenbrood in het L1 Media Overzicht.

0: Kids voor K3 in Tegelen.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
4: Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet.

0: geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Dit is het LA Nieuws.
3: Vier mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. Agenten zagen rond 1:15 s'nachts iemand wegrennen bij een brandend voertuig aan de Taliënruwe en in een auto stappen. Na een korte achtervolging werden vier verdachten aangehouden. Politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Hogere temperaturen, droogte en vaker voorkomende natuurbranden kunnen oude munitie opwarmen. Gebeurde mogelijk vorige week tijdens de natuurbrand bij Venray, waar ontploffingen werden gehoord. Vooral in Midden- en Noord-Limburg ligt nog veel oorlogsmunitie in de bodem. In de Maastrichtse wijk Wolde zijn zorgen over mogelijk toeristische drukte als het daar gevonden skelet daadwerkelijk van musketier D'Artagnan blijkt. Uit een kleine enquête van het buurtnetwerk vrezen veel deelnemers dat vooral verkeers- en parkeerproblemen de kop opsteken en willen ze inspraak in eventuele plannen. Het beeld wordt niet door iedereen gedeeld. Het kerkbestuur en de diaken horen juist veel enthousiasme en de gemeente wacht eerst de onderzoeksresultaten af. En veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn doorhard en soms tot nader orde gesloten. Voorzitter Jean Desmoulins, voorzitter van SNC 14 in Noorbeek daarover.
4: Toen wij het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze iets van, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, nieuw seizoen kun je lekker beginnen en dan krijg je dit. We hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
3: En daarop wijken ze uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen. Met de eerste bekerwedstrijden over 2 weken vrezen clubs dat de droogteproblemen ook gevolgen hebben voor die wedstrijden. En dan het weer vandaag. Het blijft de hele dag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. En vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel flink af, namelijk tot 15 graden.

0: ik wel een klein beetje van Lion Shack het weer is. Sommige mensen zitten gewoon van de rievers in de eclipsbril. Ongelooflijk wat morgen gaat gebeuren. Dan gaan we het speciaal zien aan de hemel. Morgen gaan we nog uitgebreide verbroten met een astronoom die zelf naar Spanje is afgereisd. Want die heeft er door op een bepaalde manier bekeken zodat ze het nog verder allemaal kunt zien. Dat is Henk Bril uit Nieuwstad. Die is nu op dit moment al onwegens, dus die krijgen we morgen wel bij ons een uitzending. Wie ga je stiekem morgen bekeken, Maarten? Heb ze zo'n speciale eclipsbril, weet je net?
1: Nee, die zijn ook niet meer te krijgen.
0: Nee, is inderdaad veel plekken
1: uitverkocht. Ja. Overal. We hebben een belkje gedronken. Nee, maar zet ze meer.
0: Ja, en even zonder de bescherming naar de zon kijken. Dat is ook absoluut geen goed idee. Want nee. Oogartsen die waarschuwen voor blijvende schade aan de netvlies. Onze collega Kim Langeslag ging op zoek naar de laatste brillen. En sprak met een opticien. Pierre Eus uit Valkenburg.
2: Voor veel mensen is het leuk of spannend, een zonsverduistering. Maar voor Pierre brengt het ook heel veel zorgen met zich mee.
3: Hoe groot kan de schade zijn als je zonder bril naar die zonsverduistering kijkt?
4: Nou, die kan heel groot zijn. Die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt. Omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit iets aan gedaan kan worden.
2: Grote gevolgen dus als je niet de juiste UV-bril opzet. En vooral veel kinderen zijn al weken bezig met het naderende natuurverschijnsel.
5: Het lijkt me gewoon heel gaaf en anders is het weer in 2081. Dat is wel weer heel lang.
2: Wist jij dat je dan een speciale bril op moet hebben?
6: Ja, dan kan je ook blind worden.
2: 200 kartonnen brilletjes had Pierre in huis gehaald. En vanmorgen al was hij uitverkocht. En voor de mensen die ernaast gegrepen hebben, ga geen oud brilletje van zolder halen. Of door een cd kijken. Of een lasmasker dragen. Allemaal niet.
4: Beschadigd is beschadigd.
0: Ja, de lasmasker. Ik weet dat vroeger heb ik wel van ons een ding. Met de laskap van papa heb ik dat gedaan. Zien er nog alternatieven, Dan?
1: Er zien ook alternatieven. Kom er zo meteen op truc.
0: Oh, ik ben benieuwd. Maar goed, voor de rest niet onze cd'tje kijken. Want dat is bizar. Want dan kunnen sommigen dat nu krijgen, hoor. Jongens, morgen gaat het gebeuren, morgenavond. Willen we net ook dat we de auto dan niet mogen laaien. Want dan is er minder zon.
1: Afwasmachine ook niet rijden.
0: Ook niet, nee.

0: ochtendshow. Kwart voor negen geworden op deze dag. Morgen over kunnen we gewoon kieken. Ja, ik hoorde net ook al dat het gewoon op televisie is. Dat is ook geen kieken door de zonverduistering.
1: Ik denk dat dat het beste is.
0: Maar ik zei van, ik heb het opgezocht. Een paar dingen zei ze. Ik begon terug in het verleden. Maar eerst zei ze, de kent wel op een andere manier kieken.
1: Ja, ik ken zeker op een andere manier kieken. Door een vergiet bijvoorbeeld.
0: Vergiet?
1: Ja, daar heb jij de tekst van en heb ik het plaatje.
0: Ik ben even niet.
1: Ja, moet je kijken. Je kunt dus door een vergiet kijken. En dan moet je zeg maar eventjes een wit stukje karton of een papiertje pakken.
0: Laten we eens even geloesten. Wacht, wacht maar eens even.
2: Nou, als je het vergiet hebt en de zon schijnt, je houdt het loodrecht op de zon.
1: Ja.
2: Dan zie je door al die gaten van het vergiet eigenlijk als het ware allemaal kleine zonnetjes. Maar als die zonverduistering gaat plaatsvinden, dan worden dat ook eigenlijk allemaal halve rondjes. Want de schaduwen veranderen ook door die eclips. Dus heb je geen eclipsbril, dan kan je ook heel goed een vergiet pakken en het dan zo projecteren op een wit papier. En dan kan je dat ook prima zien. In 1999 hadden we de laatste grootste verduistering. Toen gingen alle mensen wel veel door een cd kijken. Ja, het vermindert het zonlicht wel, maar ik zou het zeker niet doen. Want de UV-straling wordt door zo'n cd niet tegengehouden. En ja, en die is schadelijk voor je ogen, voor je netvlies. Dus niet door een cd kijken, echt een eclipsbril gebruiken of het vergiet.
0: Ja, 1999 hadden we toen ook al.
1: Ja, zeker. En ik ben even gaan spitten. En ik heb dus aaie beelden van L1.
0: Echt hoor.
1: Ook 1999, over de zonsverduistering toen.
3: De eclipsmania is nu echt toegeslagen.
4: Meneer, u bent de eerste, hè?
5: Ik was vanmorgen hier als eerste, ja.
4: Hoe lang staat u er al?
5: Van een goed 6:50 staan we hier al.
4: U staat hier dus al 2 uur in de komende regen?
5: Ja.
6: Om 9:00 precies ging de deur open en toen was er geen houden meer aan. Binnen een half uur waren de 1000 eclipsbrilletjes aan 4 gulden per stuk op.
7: Jongen, jongen, jongen, jongen.
4: Wat zijn ze op?
7: Ze zijn alweer op. Voor de tweede keer aan de rij gestaan.
8: Kijk op de televisie.
9: Eclipsbrillen waren niet nodig in Maastricht, zo leek het. Want lange tijd hing er een dicht wolkendek boven het Vrijthof. Naarmate het tijdstip van 12:28 dichterbij kwam, liep de spanning op. Want het wolkendek vertoonde scheurtjes. Zou het dan toch nog helder worden?

0: dag eerst we zien niks, omdat het zo bewolkt raakte. Maar nu zie je toch wel wat.
1: Maar het was eieren donker. Het was doodstil. Dat is heel erg vreemde gewaarwording. Maar echt de moeite waard om eens een keer je leven mee te maken.
2: Ja, mooi. Morgen worden we weer meemaken. En het fijne is, anders moeten we wachten tot 2081. Nou, dat is lang, hè? Dat rollen we niet meer, hè?
3: Nee, dat...
2: Maar kijk wel goed hoe het is. Nee, door onze dikke kijken door een echte eclipsbril. Want ja, dat
3: door een lasbril, Pascal.
2: Nee, zal hem toesloten, bij pap. Want dat is maar één bij uitje. Echt de bruin uit. Ja, maar gewoon op televisie kijken. Dat kennen we ook, dus...

0: Planet. Tegen van 9 GBL 1 en de Ellen Dolphin Show. En iedereen is bezig over de zonverduistering. Speciale eclipsbrillen. Maar we kregen ook een appje van Rob Bakkers. Die zei, ja jongens, dat kan we allemaal wel zo zien. Maar het is niet alleen maar op morgen, de 12e van augustus 2026. Nee, dat is nog een daad. Want ja. Als we moeten even de kop draaien, want hij heeft ons een foto gestuurd.
1: Ja.
0: Wat zei erop? 2827?
1: Inderdaad. Dan is er een totale zonsverduistering, zegt hij. Die is vooral in delen van Zuid-Spanje en Noord-Afrika te zien. Mm-hmm. In Nederland en België is die verduistering gedeeltelijk. De maan dekt de zon dan voor ongeveer 49% hier af.
0: Oh, dat kunnen we beter mooi even doen.
1: Hij heeft wel zo'n brilletje, hè,
0: de energie. Ja, ja. Hey, 1999, 1000 per dag. Ja, dat was veel. Ongelooflijk.

0: Breakfast Show. Op deze dag, deze dinsdag, dat we kaart hebben klaar liggen voor K3. En waar gaan ze naartoe? Dat is de vraag.
1: Zing mee met K3.
0: 10.000 luchtballonnen is een liedje wat we vandaag aan moeten gaan zingen. Best een grote fan van K3. Je wilt er geen met de kinderen naartoe. Ja, weer kaart hebben we die klaar liggen. Dus meld je maar aan met het beursje K3. Hebben we nog L1.
1: Ben jij die grote K3-kenner?

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
3: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet.

0: boodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
0: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
4: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
3: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
3: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Ja!

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: hier op de camping. Welkom weer bij Camping La Playa voor een nieuwe editie. En we zijn er weer. Silke, hoe is het met jou hier op dag? Even kijken, ik ben de tel kwijt. Maakt er niet uit. Hoe gaat het?
1: Goed, ja, het zonnetje begint nu weer door te breken, dus het wordt weer... Wordt wel lekker warm hier op de camping.
0: Ja, het worden ook warme dagen op de camping. Hè? Hoe gaat het met de campinggasten zo richting die 30, 35 graden?
1: Ja, ze zoeken echt de verkoeling op.
0: Ja.
1: De airco's gaan weer van stal. En,
0: Nu, was het zo dat ik hier gisteren even op de camping liep en er was een markt gaande? Wat was er allemaal te doen?
1: Ja, een soort van zomermarkt was er gaande.
0: Het leek wel een kermis.
1: Ja, het leek echt een kermis. En het rook ook naar een kermis. Suikerspinnen, nootjes, alles
0: lekker.
1: Rook ik. Er waren springkussens voor de kinderen.
0: En zelfs onderbroeken te koop en dergelijke.
1: Ja, zelfs onderbroeken te koop, van alles.
0: Ja. Straks horen we meer. Waar ga jij het vandaag over hebben in onze uitzending?
1: Ja, gisteren hadden we het over het verzorgen van je haar.
0: Ja.
1: En vandaag hebben we het over het verzorgen van de huid.
0: Ook belangrijk.
1: Ook belangrijk.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ja, en ondertussen moeten we natuurlijk ook in beweging blijven. En los in de heupen. Dit is Camping La Playa. En nu Lou Bega. En dit is de Mambo number 5.

0: Dat was Busy, Kratje Papi, Rolf Sanchez en Zin in de Zomer. En volgens mij was het afgelopen weekend ook Silke, dit is zo, hè? Afgelopen weekend was het Zin in het Zomerfest.
1: Ja, klopt.
0: Maar
1: ja.
0: Daar ben jij niet geweest?
1: Nee, daar ben ik niet geweest.
0: Weet je,
1: nee.
0: Nog, weet je wel wie er stonden? Ik zag wel Yves Berendsen.
1: Ja, Monica Geuze moest er draaien.
0: Ook nog? Ja. Draait hij tegenwoordig?
1: Ja, ook. Okay, al best wel een tijdje.
0: Leuk. Wij gaan naar kunst, want in de zomer is dat natuurlijk ook de uitgelezen mogelijkheid om je daarmee bezig te houden. Tekenen, dat kon hij eerder dan praten. Als kind was hij voortdurend bezig met het bedenken en maken van nieuwe creaties. Die passie is nooit verdwenen en tegenwoordig maakt Gio Filoni uit Maasbree onder de naam 3D Light Art indrukwekkende lichtkunstwerken. En wij gingen naar hem toe, hij vertelt erover.
2: Mijn techniek is eigenlijk 3D-pen. 3D-printer kennen we wel, maar dat is eigenlijk met de hand doen, zeg maar. Dan blijft het toch een beetje menselijker, anders doe je alles door de computer. En nou, leuk, ik hou van creatief bezig zijn. En met 3D-pen kan je zelf helemaal ontwerp bepalen. Printer maak je van tevoren een ontwerp en dan laat je computer de rest doen. Fijn 3D-pen is, je hebt alles zelf in de hand.
0: Dat levert deze creaties op, nu te zien in Artpoint in Panningen. Waaronder deze levensgrote voetballer.
2: Ik maak er bijvoorbeeld, in de winter ga ik voornamelijk beelden maken. Daar gebruik ik PET-G van, dat is eigenlijk gerecyclede PET-flessen. Er wordt een shredder gedaan en dan kan je heel dunne draad maken, zoals dit. Dan kan je het eigenlijk weer plastic weer herbruiken. En bij maskertjes, wat ik nu maken ben, daar gebruik ik eigenlijk meer een soort rubber voor. Zodat het makkelijk te dragen is, makkelijk schoon te krijgen en iets flexibeler is. Die PET-G is iets sterker, daar kan je ook meer constructie mee bouwen. En met TPU is dit dan, dan kan je eigenlijk meer kledingstukken maken of maskers.
0: Na opleidingen aan de kunstacademies in Maastricht en Tilburg en de Airbrush Academie bouwde hij een veelzijdige carrière op. Hij werd wereldkampioen bodypainten, werkte als art director voor videoclips en theaterproducties en begeleidde hoogbegaafde kinderen in hun creatieve ontwikkeling.
2: En ik hou van festivals. Dus ook eerst heel veel op festivals met beelden. Maar het werkte niet echt, maar ik merkte toen met maskers ging staan, het was veel, veel leuker. Ook meer interactie met het publiek.
0: Naast zijn kunst heeft Gio ook een baan. En juist die combinatie van werken en creëren zorgt voor de balans die hij zoekt.
2: Dus dat geeft me rust. Dan kan ik even lekker simpel werk doen. Kan ik mijn hoofd leegmaken. En dan kan ik weer in het weekend weer lekker met mijn kunst bezighouden. Voor mij is het een perfecte combinatie. Want 7 dagen kunst heb je gegeven, dan heb je geen inspiratie meer. Een soort balans door iets te doen wat je niet zo leuk vindt. Doe je wat je leuk vindt, met meer plezier.
0: Dat was Gio Filoni. Ja, zo doet hij dat. Hè? Een paar dagen werken en de andere dagen kunst maken. Je ziet zijn creaties op de site van Omroep PNM. Dit is de Rigga Ding Dong Song. Doe dat.

0: Adrie en de zomer van Oya Lele, de zomerhit van de groep. En het leuke is dat Klaasje voor even terug is, want Marten is met zwangerschapsverlof. En Hanne is ook wel zwanger, die zal binnenkort ook wel weer weggaan. Maar er is nog niet duidelijk wie haar dan opvangt of gaat invullen of vervangt. Maar het is toch leuk dat een oud Kadrietje weer terugkomt, Silke?
1: Ja, zeker leuk.
0: Ja. Tijd voor jouw tip van de dag. Gisteren hadden we het over de zon en je haren, dat van grote invloed heeft.
1: Ja.
0: Vandaag?
1: Ja, een tip die misschien niet voor de hand ligt, maar die toch wel vaak vergeten wordt. Dat is het gebruik van aftersun. Mensen denken vaak, als ik niet verbrand ben, dan heb ik het niet nodig. Maar aftersun is niet alleen bedoeld voor een rode of verbrande huid. Ook al ben je lekker bruin geworden, dan heeft aftersun zijn voordelen.
0: Want ik doe het vaak op, als ik verbrand ben daarna, doe ik aftersun of dat koelt af.
1: Ja, dat is ook goed. Maar ook al ben je bruin geworden, is aftersun ook goed. Want door het goed hydrateren van je huid, vervuilt je huid minder snel. Waardoor dus de bruine kleur langer aanhoudt. En dan nog een tipje. Zet de aftersun in de koelkast. Daardoor is die lekker koel als je hem aanbrengt naar een lange dag zonne.
0: En het maakt niet uit, dat gaat niet, de werking gaat verloren.
1: Nee, zeker niet. De werking blijft hetzelfde.
0: Is het belangrijk om altijd aftersun te doen daarna?
1: Ja, altijd. Ook al na het douchen, al heb je bodylotion gebruikt, gebruik even goed aftersun.
0: En niet eerst aftersun en dan gaan douchen. Dan gaat het natuurlijk
1: eraf. Gaat het eraf, dan heeft het geen zin.
0: Stomme opmerking. Oké. En zijn er nog verschillen tussen de aftersuns? Dat maakt niet zoveel uit.
1: Nee, het maakt niet zoveel uit. De iets duurdere merken die gebruiken een andere formule dan de iets goedkopere merken. Maar in principe is het dezelfde werking. Maar mocht je echt flink verbrand zijn, dan zou ik toch wel voor een iets duurder merk gaan.
0: Oké. Dat het iets beter is waarschijnlijk.
1: Dat het toch iets beter is.
0: Oké. Goed om te weten. Maar meestal, je moet het altijd wel in de kast hebben. Dat is met zonnebrand ook.
1: Dat is altijd handig. En mocht je nou geen aftersun hebben, en je bent verbrand en je hebt geen winkel in de buurt, kun je ook altijd yoghurt smeren.
0: Yoghurt?
1: Ja. Werkt ook verkoelend.
0: Oké. Ook van een goed merk, denk ik. Of maakt dat niet uit? Nou, yoghurt? Ik heb nog nooit, dat plakt zo, denk ik.
1: Ja, maar douchen en het is daarna weer eraf. Je laat het even erop zitten, inwerken en dan douche je het weer ervan af.
0: Komkommertjes erbij.
1: Zit je in de spa?
0: Helemaal. Dankjewel, Silke.

0: Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. Ondertussen komt buurvrouw Agathe van hiernaast voorbij met een salade, Silke?
1: Ja, met een kaassalade. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: En wat is het precies?
1: Ja, het zijn kleine kaasblokjes. En wat er precies allemaal in zit, dat weet ik niet.
0: Fruit of groente? Ja, of appels, bleekselderij?
1: Paprika, bleekselderij.
0: Is het lekker?
1: Het is echt heel
0: Doe
1: lekker.
0: Doe even de proef op de som hier in de uitzending. Hop, ze steekt nu een volle lepel in haar mond. En ja?
2: Op vakantie.
1: Ja, heel lekker.
2: Alle buren op vakantie.
0: Ja?
1: Ja, verfrissend ook.
0: Dus het is aan te raden?
1: Zeker aan te raden.
0: Goed zo. Even verder. Zometeen horen we van jou het weerbericht. Eerst gaan we naar het nieuws. Woningbouwprojecten in Pelemaas die kunnen voortaan eerder worden aangemeld voor capaciteit op het overvolle stroomnet. De gemeente heeft daarin sinds 1 juli een centrale rol en brengt projecten voor de komende 10 jaar in kaart. Initiatiefnemers die nog niet door de gemeente zijn benaderd, die hebben tot en met 24 augustus om zich te melden. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt na een ongeluk tussen een auto en een tractor. Dat gebeurde op de Heleneveenseweg in Zevenum. Volgens een correspondent ter plaatse draaide de automobilist de weg op en zag daarbij de naderende tractor over het hoofd. De auto kwam in de berm tot stilstand. Twee personen zijn met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De Broekhuizerweg tussen Broekhuizen en Broekhuizen-Vorst is binnenkort ruim een maand afgesloten. Silke, rij je daar wel eens?
1: Sorry, welke weg?
0: De Broekhuizerweg tussen Broekhuizen en Broekhuizen-Vorst?
1: Nee, daar kom ik nooit.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dankjewel voor deze info. Mensen die er wel komen, die moeten even rekening houden dat fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het pad op de dijk langs de werkzaamheden. En voor een ander verkeer komt een opleiding. De werkzaamheden en bijbehorende verkeersmaatregelen die gelden vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 25 september. Dus dat is een heel aantal. En Silke, jij wilde altijd denk ik wel eens graag naar Prinsjesdag toe binnenkort over een paar weken.
1: Zeker. Ja.
0: Het kan, je kunt je aanmelden.
1: Echt?
0: Om op dinsdag 15 september mee te gaan met de gouverneur, met een Limburgse delegatie vanuit Maastricht, Roermond en Venray. Vertrekken gratis bussen naar de Hofstad. Naast de festiviteit rondom Prinsjesdag krijgen deelnemers een programma over vrije democratie en de democratische rechtsstaat. Ja, echt iets voor jou, denk ik.
1: Ja, waar kan ik mij aanmelden dan?
0: Dat kan, op onze site staat binnenkort een linkje en dan kun je opklikken of al via de site van de provincie. Op Prinsjesdag opent de koning dan traditioneel het nieuwe parlementaire jaar met de troonrede. Ik weet dat onze collega Nick er ooit is geweest.
1: Ja.
0: In die ridderzaal. Toen was ze een van de genodigden omdat zijn dochter een relatie had met een van de ministers. Maar dat moet hij zelf maar een keer vertellen. Maar dat was een bijzonder mooie belevenis. En niet alleen voor daar, maar daarna zijn ook allemaal borrels en hapjes en dat allemaal. Nou, daar heeft hij van genoten. Moeten we hem eens vragen. 15 september, aanmelden kan via de provincie. Silke, tijd voor het weerbericht.
1: Ja, vandaag volop zon en zomers warm. Het wordt maximaal 27 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het helder en koelt het af. Morgen opnieuw volop zon, maar veel warmer, 31 tot 33 graden. Ook morgenavond is de gedeeltelijke zonsverduistering in Limburg goed te zien. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch heet met 35 tot 37 graden. Zaterdag blijft het warm, maar neemt de kans op lokale onweersbuien toe. Vanaf zondag wordt het geleidelijk minder heet met temperaturen rond 27 graden.
0: Jij zit wel op deze camping met lange mouwen, dus het gaat nog wel, of niet?
1: Ja, het gaat nog wel.
0: Ja. Meer over die zonsverduistering horen we zo meteen van onze collega Juri.
1: Ja, hij weet er alles van.
0: Dat horen we zo meteen. En wil je meer nieuws luisteren en lezen? Ga dan naar onze sites van Omroep PNM en Omroep Horst in de Maas. Of gebruik die handige PNM-app of de

even van hoe dit schoenen serum. Kunnen jullie California Girls van Katy Perry draaien? Dat is echt mijn vakantienummer. Hoi hoi. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Hoi, van hoe dit schoenen serum. Kunnen jullie California Girls van Katy Perry draaien? Dat is echt mijn vakantienummer. Hoi, hoi. Let's take a journey.

0: Katy Perry, Snoop Dogg en de California Girls. Op verzoek heb je ook een verzoekje, laat het ons weten. En stuur het in via App de DJ en dan komt het hier terecht op onze camping. Morgen is het zover. Een moment waar vele mensen op hebben gewacht, de zonsverduistering. En vandaag en morgen schuift Juri aan om er ons alles over te vertellen in de Eclipse-update. Juri, ben jij er al klaar voor?
1: Ja, ik heb me goed voorbereid inmiddels hoor. Brilletje is, komt vanmiddag binnen, als het goed is op tijd, want anders dan heb ik vrij weinig te zien. Maar we zijn er klaar voor.
0: Wat gaat er precies morgen gebeuren?
1: Ja, de eclipse dus, een zonsverduistering, een gedeeltelijke zonsverduistering. Wel een groot deel, 90% van de zon zal gedekt worden door de maan. En dat is een lang geleden, 1999, dat er een zonsverduistering was van deze omvang. Er zijn natuurlijk al tussendoor wat kleinere zonsverduisteringen. Maar van deze omvang is het wel een tijd geleden. Dus ja, een uniek moment volgens mij.
0: Nu is het dus zo dat je niet met blote ogen mag kijken, ja. Of kan kijken. Ja, dat mag wel, maar dan heb je een probleem misschien
1: dat
0: later.
1: Dat is levensgevaarlijk. Ja, het kan leiden tot forse oogschade, blindheid zelfs in sommige gevallen. Dus Oei. Dat willen we niet. Dus absoluut niet met je blote ogen inderdaad richting zon kijken. Daarom word je juist geadviseerd. Koop zo'n bril, want dan kun je met die bril op richting de eclipse kijken. Dat is het meest veilig.
0: Nu heb je een rondje gebeld. Waar kan ik nog een bril krijgen?
1: Ja, hier nergens meer, vrees ik. Ze zijn overal uitverkocht of zijn nooit te koop aangeboden. Ik bedoel, het is nou niet zo dat je zo'n bril iedere week nodig hebt of iedere maand. Dus
0: wat dat betreft... één keer in 30 jaar.
1: Ja, dat blijkt zo ongeveer gemiddeld, ja. En nu

0: zit er nog langer tussen, hè, komende periode. Maar nee, hier is het lastig om ze te krijgen. Dus je had ze eigenlijk even wat eerder online moeten bestellen. Maar vandaag zijn ze wel bij de Sterrenwacht te koop. Ze hebben er daar nog 600 in een la liggen. Ah, ja. Dus die worden van stal gehaald. En,
1: waar ligt de Sterrenwacht?
0: In Heerlen. Dus je moet dan een stukje rijden. Maar goed, ja, dat is eigenlijk de enige manier om nog echt aan een goedgekeurde Eclipse bril te komen. Want dat onderscheid moeten we ook nog even maken.
1: Maar ik was gisteren even aan het googlen. Een zonnebril is niet genoeg, hè?
0: Nee, het is nog steeds. Dat UV-straling is nog steeds veel te sterk om je ogen te beschermen met een zonnebril. Ook een 3D-bril werkt bijvoorbeeld niet.
1: Ik ook nog.
0: Ja, als je die ook nog ergens hebt liggen. Nee, kan ook niet. Drie zonnebrillen over elkaar heen, dat gaat ook niet. Er zijn wel nog wat andere alternatieven. Bijvoorbeeld kleine zonnetjes maken op het asfalt.
1: Ja?
0: Dat is een alternatief dat je kan doen met bijvoorbeeld een vergiet of met een zeef.
1: Dat las ik. Een vergiet en dan moet je door die rondjes die er zitten bij het vergiet. Dan kun je hem heel goed zien.
0: Ja, dan moet je wel op de grond kijken. Dan zie je hem dus daar. En bladeren aan een boom geven overigens hetzelfde effect. Dus je kunt ook onder een boom gaan staan waarbij dan de schaduw op de grond.
1: Dat kunnen wij hier op de camping wel.
0: Ja, dat is hier een goed plekje inderdaad. Ja. En je zou ook nog gewoon een papier kunnen gebruiken waar je eigenlijk een soort projector maken waarmee je de eclipse op het vel papier bijvoorbeeld projecteert.
1: Oké, Silke, heb jij al een bril?
2: Nee, ik heb nog geen bril.
1: Je hebt wel een hele mooie zonnebril van een bepaald merk, maar dat is dus niet goed.
2: Nee, dat is niet genoeg. Heb jij al een bril?
1: Nee, want ik was gisteren, best ook te laat. En ik las die prijzen die je daarvoor moet betalen. Ja, dat denk ik, dan niet. En ook niet als ik door glas kijk, kan ook niet.
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen, door glas kijken.
1: Gewoon vanuit mijn raampje?
0: Het zou kunnen als dat je zicht hebt. Je moet richting het westen kijken. Als je dat ziet vanuit je huis, dan zou het kunnen. Ja, maar dan alsnog moet je wel die bril opzetten.
1: Ja. Morgen heb je nog meer tips voor ons.
0: Ja.
1: Dan vertel je waar we moeten kijken.
0: Ja, dat is ook wel handig. Ja, inderdaad.
1: Ja, naar boven in ieder geval.
0: Ja, naar boven en naar het westen. Maar er zijn natuurlijk plekken die daar zich beter voor lenen dan andere.
1: En hoe laat precies?
0: Ja, de zonsverduistering begint iets over 7. En dan wordt dus de eerste hap uit de zon genomen door de maan. En rond 9 uur is het voorbij. Het hoogtepunt is rond 7:50 ongeveer. Dus dan is die echt voor 90% gedekt.
1: Oh, spannend. Ja. Spannend. Dankjewel, Jori.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, ik heb er zin in. Morgen dus die eclipse. We gaan het volgen. En anders gaan we toch gewoon lekker een drankje doen, Silke.
2: Ook lekker.
1: Bijvoorbeeld in de Yellow.

Herfsthanenband en Chantal Jansen. Het volgende verzoekje kwam binnen van Roel, of door Roel. Hij zei, doe ons een lekker zomers plaatje. Nou Roel, geniet ervan. Dit is Ozone en helemaal los. Drager staat in dijk.

0: En dat was het, deze uitzending alweer van Camping La Playa. Bedankt voor het luisteren. Silke, morgen ben je er weer?
1: Ja.
0: Oh, sorry. Ja.
1: Morgen heb ik ook gelijk het recept van mijn kaassalade.
0: Dat hebben we morgen, de primeur hier in de show.
1: Ja, ik ga het daar gelijk even navragen aan de buurvrouw. Zo lekker.
0: Oh, nou, Agathe, bedankt dat je er was. Bedankt voor de lekkere salade. Juri, jij bent hier ook op de camping, hoorde ik.
2: Ja, zeker. Ja, nee, één grote familie natuurlijk.
0: Je hebt je tentje opgezet?
2: Ja, zeker.
0: Wat heb je voor tentje? Groot, klein?
2: Medium.
0: Ja. En ben je nou bij de beheerder geweest vandaag? Of gisteren om het sleuteltje te halen van een bungalowtje?
1: Ja. Ja, daar zit airco in, dus ik heb mij verplaatst.
0: Jij trok het niet meer.
1: Nee, ik trok het niet meer in de tent.
0: Morgen horen we hoe het verder gaat. Horen we meer over de eclipse en een lekkere salade. Wat wil je nog meer? Dit was ons programma Camping La Playa. Ik moest even naar de naam zoeken, want ik weet het ook niet meer. Dit is Chef Special Salafi. Fijne middag.

0: bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thaliënruwe. Bij een vluchtpoging op de Florijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat hij blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsviert in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thalienruwe. Bij een vluchtpoging op de Volrijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live-uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
3: Barbra Streisand.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en dat hoor je. Omroep PNN.
1: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thalienruwe. Bij een vluchtpoging op de Volrijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
2: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit iets aan gedaan kan worden.
1: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

geen vakantie. Vrij mee gunnen bessen. Gewoon niet weg, en zeker weten niet naar wessen. Maar ergens anders. Ik ken niet of niet heer. En op strand zitten heet Rutte ook niet heer. Alles aan de kant.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thalienruwe. Bij een vluchtpoging op de Volrijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat hij blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thalienruwe. Bij een vluchtpoging op de Volrijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat hij blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 7:30 is er een live-uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep PNM. 2, 3.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is dinsdag. Dit is De Dag van Hier met Ruud Sturmen.
1: En die zegt van harte welkom op deze dinsdag 11 augustus bij De Dag van Hier, het dagelijkse actualiteitenprogramma met nieuws uit de gemeentes Horst aan de Maas, Peel en Maas en natuurlijk ook de gemeente Bezel aan de overkant van de Maas. Die nemen we allemaal mee. Dat kunt u ook verwachten. Zometeen in de korte versie. Want dan gaan we even snel doorheen wat er vandaag zoal gebeurd is in de diverse dorpen. En daarna om 6:30 is dat de uitgebreide versie. Waarbij u natuurlijk kunt horen wat er zo al speelt. Daarna het weerbericht. Ja, dat ziet er goed uit voor de komende dagen. Misschien een beetje warm tegen het einde van de week. Maar zoals nu die dagen. Prachtige blauwe lucht natuurlijk. En prachtig zonnig weer. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hun vakantiedagen hier gewoon thuis op het terras vertoeven. Of dat nu thuis is of misschien s'avonds wel op een caféterrasje. Heel veel plezier daarbij natuurlijk. En dat gaan we ook proberen een beetje te benadrukken. Want het is natuurlijk ook vakantieperiode. Dus leuke vakantiemuziek die ook voorbij komt. Zodat we ook allemaal een beetje in dat gevoel blijven hangen. Ook al is het al misschien alweer werktijd voor hetgene wat jij aan het doen bent. Dus heel veel nieuws hier in De Dag van Hier in het komende uur. Ook muziek. We beginnen met Somber, een hit van het moment. My Body Isn't Ready.

Dit is de dag van hier met het nieuws van deze dinsdag 11 augustus. En dit is de korte versie met hetgeen wat u straks in de uitgebreide versie om 6:30 kunt verwachten. Dus blijf daar dan vooral naar luisteren. We gaan het onder andere hebben over het feit dat de gemeente Pelemaas open staat voor een herontwikkeling van het voormalige pand Co-op in Maasbree. Die winkelruimte ligt leeg. Daar zijn allerlei ideeën over. En het is natuurlijk een doorn in het oog van een hoop mensen. Nou, wat dat precies is en hoe mensen misschien wel met ideeën kunnen komen, dat hoort u straks om 6:30. Ook hebben we nieuws over een ongeval in Zevenum, waarbij een vrouw gewond is geraakt met een botsing met een tractor. Nou, dat is behoorlijk wat gewicht. Ging er heftig aan toe. Straks het laatste nieuws daarover. Ook nieuws over de prijzen van koopwoningen. Die hebben we straks zowel voor de gemeente Bezel en Peel en Maas. En ook voor de gemeente Horst komt dat voorbij. Want die cijfers zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook hebben we nieuws op het gebied van bouwen van de gemeente Peel en Maas. Want zij gaan woningbouwprojecten in kaart brengen voor de ruimte op het stroomnet. We horen het vaker natuurlijk, de congestie die daar plaatsvindt. Het feit dat het moeilijk is om elektriciteitsaansluitingen te regelen. Nou, de gemeente gaat daar wat aan doen door het in kaart te brengen. Straks meer daarover. Wilt u misschien gratis naar Prinsjesdag? Dinsdag 15 september, dan gaat het gebeuren. Nou, vanuit Maastricht, Roermond en Venray vertrekken er gratis bussen naar de hoofdstad. Hoe kun je daaraan meedoen? Wat gaat er gebeuren? Hoe moet je je aanmelden? Straks om 6:30 daarover het laatste nieuws. Ook staan we stil bij het feit dat de Broekhuizerweg ruim een maand wordt afgesloten vanwege rioolwerkzaamheden. Dit gaat in Horst aan de Maas gebeuren. En we hebben natuurlijk nieuws over het weer. Niet alleen het weerbericht, maar ook het feit dat het Nationaal Hitteplan weer van kracht gaat worden vanaf morgen. Dat heeft het RIVM vandaag bekendgemaakt. Veel nieuws over hoe je een tuin kunt hebben zonder dat je daar elke dag moet sproeien. Vetplanten, dat is het geheim. Nou, straks meer. Dus vooral luister als je daarin geïnteresseerd bent. En een nieuw project voor jongeren om gezonde keuzes te maken. Het heet Mind Booster. Straks leggen we uit wat er zo al in zit. Ja, en dan natuurlijk het thema voor morgenavond. Rond 6:15 wordt die verwacht. De eclips. Ja, dat heeft alles te maken met eclipsbrilletjes. Maar ook wat je daar kunt verwachten. En hoe je dingen slim kunt doen. Zometeen daar ook een bijdrage over. Dat zijn zowel de dingen die u kunt verwachten straks in het uitgebreide nieuws van 6:30. Dus heel zeker iets om naar uit te kijken. Voor nu meer nieuws, ook muziek. En straks aan het einde natuurlijk ook nog de jarige vrienden die voorbij gaan komen. Op deze dinsdag 11 augustus die het geworden is. Nu is tijd voor een dame uit het oosten van het land met een heel leuk opwekkend nummer, Something Good, Ilse de Lange.

0: voor hier. En de hart voor hier.
1: Morgen gaat het gebeuren. 6:15 ongeveer. Dan schuift die maan langzaam ertussen. En dan kunnen we niet meer precies zien hoeveel zonlicht er doorkomt. Je moet natuurlijk heel goed oppassen. Slimme dingen doen. Dus daarom gingen onze collega's eens praten met Hai Rutte. Al jarenlang expert op het gebied van sterren en de zon. Want hij is lang voorzitter geweest van de sterrenkundige vereniging Jean Delsing in Venlo.
2: Het is een spannende tijd voor astronomen. Want woensdag 12 augustus vindt er een zonsverduistering plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Daardoor wordt het overdag op sommige plekken tijdelijk donkerder. Zo'n verschijnsel komt niet vaak voor, vertelt Hai Rutte van sterrenkundige vereniging Jean Delsing in Venlo.
3: Dat je een totale zonsverduistering hebt, dat de hele zon afgedekt wordt, dat is heel zeldzaam. Dat komt er eens in de, nou misschien in de, eens in de 150 jaar voor. De laatste keer was in 1912. Maar de gedeeltelijke zonsverduisteringen, die komen vaak voor. Bijvoorbeeld in 1999 was er een hele, bijna in Nederland, bijna een totale. En dat kwam omdat het gebied waar het wel totaal was, dat liep voor Noord-Frankrijk. Dus dat is dichtbij. Die we aanstaande zien, dus de 12 augustus zien, daar gaat het pad over Noord-Spanje en over Mallorca. En dan is dat zo ver weg dat hier maar iets meer dan de helft van de zon verduisterd wordt.
2: Een bijzonder fenomeen dus, waar astronomen al lange tijd naar uitkijken. Maar ook iets wat veel mensen zomaar kunnen missen. Daarom legt Rutte uit wat je precies aan de hemel kunt zien.
3: Wat we gaan zien is het volgende. Het is nieuwe maan. Dus de maan zien we zelf niet. Maar we zien wel de zon. En wat gebeurt nou? De baan van de maan om de aarde, kan het zijn dat hij dan precies voor die zon langs gaat. Wat zien we dan? Nou, in dit geval wordt het dus maar gedeeltelijk. Dan zien we dat de zon een deukje krijgt. Dat is de maan. En dat deukje wordt steeds groter, groter, groter, groter. En dan tegen een uur of 8 is hij maximaal. En dan wordt hij weer minder. En als de zon ondergaat, is de verduistering voorbij.
2: Toch is het kijken naar dit natuurfenomeen zonder beschermende apparatuur niet aan te raden. De felle straling van de zon kan ernstige schade aan de ogen veroorzaken.
3: Als je wilt kijken, nooit met een verrekijker naar de zon kijken. Ook niet met het bloot oog zo pal in de zon te kijken. Is heel erg ongezond. Met een verrekijker kan het zijn dat je op slag blind bent. Dus dat moet je echt niet doen. Dus als je wilt kijken naar de zon, pak gewoon een stukje vensterglas. En kijk dan via de spiegeling van het vensterglas. Wat ook nog een mogelijkheid is, als je kennis hebt die elektrisch doen lassen, die hebben ook van die lasbrillen op, die kun je ook gebruiken. Dan kun je gewoon dan naar kijken. Maar dan moet je minstens sterkte 10 hebben.
2: En dat is jammer voor de fans die woensdag met popcorn klaar willen gaan zitten om dit natuurfenomeen te aanschouwen. Maar niet getreurd. Lang hoeven zij niet te wachten op het volgende spektakel in het heelal.
3: We hebben 12 augustus de zonsverduistering. Als het dan nieuwe volle maan is, dat is dus 2 weken later, dan hebben we maansverduistering. En die kun je gewoon met de kijker naar kijken en met de verrekijker. En dat is 's nachts. En dan wordt de maan rood.
1: Nou, mocht je nou geen veilige manier van kijken kunnen regelen, want de eclipsebilletjes die gaan hard. Zometeen hebben we er nog nieuws over natuurlijk. Of je hebt niks kunnen bouwen of je hebt geen veilige spullen. Zelfs op tv wordt het volgens mij live uitgezonden. Dus dan wordt het met een filter, denk ik, gefilmd. Waardoor het natuurlijk op je tv veilig te bekijken is. Dus ook dat is een optie die er nog heel zeker is. In ieder geval veel plezier morgen. Want de weersverwachting die we zo meteen ook horen, die voorspelt wel volgens mij een open hemel. En dat is 1 voorwaarde natuurlijk om een zonsverduistering ook goed te kunnen zien.

verholen. Doe zijn gedachten, doe zijn verlangens, gevangen onder één dak. Doe zijn keraafje.

opgedekt, zilver joh, zwoven in het eten. Een receptioniste aan de telefoon, en een rood gezicht wat moet ik doen.

0: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.
1: Het afgelopen weekende was het Rozenfeest in Lottum. En daar wordt traditiegetrouw altijd een speciaal gekweekte roos gedoopt. Nou, dit jaar is dat de speciale ALS-roos, waarvan ook de helft van de opbrengst naar de stichting ALS Nederland gaat. Nou, wij waren erbij om wat beelden te vangen.
2: 5, 4.
3: Op het Rozenfeest in Lottum werd zondag een ALS-roos gedoopt. Een roos voor iedereen die te maken had en heeft met de dodelijke zenuwziekte ALS. Geert Molgen kweekte de roos in een proces dat 6 jaar geleden al begon.
4: Mijn idee is het niet de echte klassieke roos, of wel?
5: Nee, ja, het is een kleinere, zeg maar, polyantha roos, zoals wij dat noemen. En die blijft eigenlijk maar gewoon nieuwe knoppen en knoppen maken. Die bloeit eigenlijk, zeg maar, van eind mei tot en met de vorst, tot in december, zeg maar.
4: Dat is echt, en daar heeft u 6 jaar over gedaan?
5: We hebben 6 jaar geselecteerd om zeg maar de goede rozen over te houden. En dit is een van de goede rozen die overgebleven is. En die is ook natuurlijk nog in de kleuren van ALS.
4: Ja, want daar zegt u het al, deze roos is speciaal ontwikkeld voor de ALS-stichting, zeg ik dat goed? Ja. ALS-stichting. Ja. En daar weet Annette iets meer van, want waarom is deze roos ontwikkeld eigenlijk?
6: Deze roos is als initiatief vanuit Lottum ontwikkeld voor de ALS-stichting. Omdat iemand een goed doel warm hart toedragen. En daardoor hebben ze die roos ontwikkeld in de kleuren van de ALS-stichting. En ons er vandaag bijgehaald met inclusief een patiënt die ook aanwezig was bij de doop vandaag dan.
3: Die patiënt is Tim de Klerk uit Arsen. Met de verkoop van de roos hoopt de stichting geld op te halen voor de ongeneeslijke ziekte waarbij de spieren 1 voor 1 uitvallen.
6: Dit blijft goed in je hoofd, dus eigenlijk word je opgesloten in je eigen lichaam. Uiteindelijk leidt het tot de dood. Dus, en voordat dat er onderzoek is dat het genezen kan worden dadelijk. Daarom zijn we heel blij dat die roos ontwikkeld is vanuit Lottum, door Geert. En hier de organisatie van van de Rozenfestijn, of Rozenfeest moet ik zeggen. En hopelijk wordt hij goed verkocht.
4: Want heeft hij nog een hele speciale naam gekregen?
5: Nee, hij heeft verder geen andere naam gekregen. Hij is geselecteerd op nummer en dergelijke, maar een naam heeft hij niet gekregen. Dus hij heet gewoon echte ALS-roos.
4: En is deze ook alleen maar hier te krijgen?
5: Ja, deze is op het moment nu nog alleen maar hier te krijgen bij de Rozenhof. Hij kost volgens mij €17,50 en de helft daarvan gaat naar het goede doel.
6: Ja.
4: Nou, jongens.
6: Gedurende 2 jaar verkocht. Dus gedurende 2 jaar wordt hij hier verkocht.
4: En is het dan zo dat het ook alleen maar hier verkocht wordt? Of ook nog, ik noem maar wat, bij kwekerijen of tuincentra door het hele land?
6: Nee, want Geel zijn in eerste instantie hier. En dan,
5: na 2 jaar dat die echt overal verkocht gaat worden. Want dat is de bedoeling om geld op te halen voor het goede doel natuurlijk. Ja, ja. Dus het zou mooi zijn, met wat connecties die we hebben, dat we dat ook bij andere handelaren of tuincentrums binnen zouden kunnen brengen.
6: Als ALS-roos zijnde en ook inderdaad dan, wat ik hoor, als opbrengst voor ons. Dus dat alleen maar.
5: Die naam die blijft gewoon behouden nu, zeg maar.
1: Zo meteen alweer tijd voor het nieuws en de dag van hier van deze dinsdag 11 augustus. Eerst nog wat tijd voor muziek.

0: U luistert naar het nieuws van de dag van hier van deze dinsdag 11 augustus. Waarbij we stilstaan bij de gemeente Peel en Maas die open staat voor een herontwikkeling van het voormalige pand van de Co-op in Maasbree. Daarbij moet aan de zijde van de Dorpstraat wel ruimte voor winkels of dienstverlening behouden blijven. Concrete plannen voor het pand zijn er echter nog niet. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van de fractie Pro Peel en Maas. Volgens de gemeente hebben zich tot nu toe nog geen ondernemers gemeld die in het leegstaande pand een winkel willen beginnen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat er geen belangstelling is. De huidige bestemming staat verschillende functies, waaronder detailhandel toe. Een ondernemer hoeft zich daarom niet vooraf bij de gemeente te melden. De eigenaar van het pand heeft bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheden om de locatie te herontwikkelen. Het college heeft laten weten daarvoor open te staan. Als voorwaarde geldt dat op de begane grond aan de Dorpstraat winkels of eventuele dienstverlening aanwezig moet zijn. Het achterste gedeelte van het pand en een eventuele verdieping kunnen volgens de gemeente in theorie een andere invulling krijgen. Na het eerste contact heeft de eigenaar nog geen vervolgplan ingediend. Ook heeft zich geen andere partij met een concreet initiatief gemeld. Pro Peel en Maas wilde daarnaast weten of het college mogelijkheden voor woningbouw in het pand onderzoekt. De gemeente neemt daaraan vooralsnog geen actieve rol. Volgens het college is het in eerste instantie aan de eigenaar om een nieuwe invulling voor het gebouw te vinden. De gemeente is wel bereid om mee te denken en kan indien nodig medewerking verlenen aan een ruimtelijke procedure. Ook projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen met een plan voor de locatie komen. Voor het invullen van de toekomstige woningbehoeften in Maasbree richt het college zich momenteel vooral op de woningbouwplannen in het Meulenveld. Het gemeentebestuur is daarom niet van plan zelf de regie te nemen bij een mogelijke verbouwing van het voormalige supermarktgebouw. Een vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt na een ongeluk tussen een auto en een tractor. Het gebeurde allemaal op de Helena Veenseweg in Zevenum. Volgens een correspondent ter plaatse draaide de automobilist de weg op en zag daarbij de naderende tractor over het hoofd. En de auto kwam daardoor in de berm tot stilstand. Twee personen zijn met dezelfde ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Een van hen raakte gewond en ging mee voor controle. Omwonenden schoten de slachtoffers direct te hulp en brachten onder meer stoelen naar de plek van het ongeluk. De prijzen van koopwoningen zijn in het afgelopen jaar opnieuw gestegen in heel Limburg. Ook in de gemeente Bezel en de gemeente Peel en Maas is dat het geval. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In de gemeente Peel en Maas lag de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in het tweede kwartaal van 2026 6% hoger dan een jaar eerder. Daarmee ligt de stijging boven het landelijke gemiddelde, want dat is 4,2%. In Bezel stegen de woningprijzen minder hard. Daar betaalden kopers gemiddeld 2,5% meer voor een woning dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee behoort Bezel tot de gemeente met de kleinste prijsstijgingen van Limburg. Ook in Gennep en in Maastricht viel de stijging relatief mee, respectievelijk 2 en 1,4%. Niet alleen in Bezel en Peel en Maas werden koopwoningen duurder. In alle Limburgse gemeenten gingen de prijzen omhoog. De grootste stijgingen waren te zien in Landgraaf en Simpelveld. Daar werden woningen ruim 11% duurder dan een jaar geleden. Volgens het CBS zijn de huizenprijzen in vrijwel heel Nederland gestegen. Slechts in 6 gemeenten daalde de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning. Toch neemt de snelheid van de prijsstijgingen volgens het CBS wel af. En daardoor hebben we ook nieuws over de prijsstijgingen in de gemeente Horst en de Maas. Want in het tweede kwartaal van 2026 stegen de huizenprijzen daar gemiddeld met 6,6%. Dat ligt een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 4,2%. De collega's van L1 heeft de gemiddelde transactiekosten per woning onderzocht, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek die presenteert. En daarbij worden de cijfers van het tweede kwartaal van 2026 met dezelfde cijfers van het vorig jaar vergeleken. De grootste stijgingen vinden dus niet plaats in de regio Noord-Limburg, maar in het noorden en het oosten van het land. De uitschieter daarbij is Oost-Gelre, dat ligt in de Achterhoek. En daar was een stijging genoteerd van 20,9%. Hoewel er over het algemeen sprake is van stijgingen van woningprijzen in Nederland, is er toch een 6 gemeenten waar een gemiddelde prijsdaling wordt waargenomen. Van die 6 gemeenten daalde de prijs in het Zeeuwse Noord-Beveland het hardste. 5,1% gingen de prijzen omlaag. Iets dichter bij huis daalden de prijzen ook in Valkenswaard en Veldhoven. De algemene grootte van de stijging loopt ook terug, zoals we net zeiden. In november 2024 was de gemiddelde stijging in Nederland het hoogste, met 11,9%. En die stijging loopt sindsdien gestaag af tot een gemiddelde van 4,1% in juli van dit jaar. Woningbouwprojecten in Peel en Maas kunnen voortaan eerder worden aangemeld voor capaciteit op het overvolle stroomnet. De gemeente heeft daarin sinds 1 juli een centrale rol en brengt projecten voor de komende 10 jaar in kaart. Initiatiefnemers die nog niet door de gemeente zijn benaderd, hebben tot en met 24 augustus de kans om zichzelf te melden. Voorheen konden initiatiefnemers van projecten zelf een aanvraag indienen. Met de landelijke werkwijze eerder aanvragen, ligt die taak nu voortaan bij de gemeente. Peel en Maas brengt daarom woningbouw- en onderwijshuisvestingsprojecten voor de komende 10 jaar in kaart. De gemeente heeft bekende initiatiefnemers van woningbouwprojecten inmiddels benaderd met het verzoek gegevens aan te leveren. Netbeheerders nemen alleen projecten in behandeling die voldoende concreet zijn. Wie denkt dat een woningbouwplan op de gemeentelijke lijst thuis hoort, maar geen brief of e-mail van de gemeente heeft ontvangen, kan uiterlijk tot 24 augustus het formulier transportcapaciteit aanvragen invullen op de site van de gemeente Peel en Maas. Daarnaast moet een e-mail worden gestuurd naar de volgende e-mailadres netcongestie@peelenmaas.nl. En daarin moeten onder meer de naam en de locatie van het project, de datum waarop het formulier is ingestuurd en ook de naam van de betrokken gemeentelijke contactpersoon staan. De gemeente beoordeelt vervolgens of het project aan de voorwaarden voldoet. Opname op die lijst betekent niet automatisch dat er ook daadwerkelijke stroomcapaciteit beschikbaar komt. Dat hangt onder meer af van de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet, de benodigde capaciteit en ook de positie op de wachtlijst. In Peel en Maas is netbeheerder Enexis verantwoordelijk voor die verdeling. Voor sommige woningbouwprojecten kan een gemeente ook prioriteit aanvragen. Daardoor kan een project hoger op de wachtlijst voor transportcapaciteit terechtkomen. Daarvoor zijn ook wel concrete bewijsstukken nodig, zoals een vastgesteld bestemmingsplan, een vergunning of een overeenkomst met de gemeente. Welke documenten nodig zijn, verschilt echter per situatie. De gemeente Peel en Maas werkt verder aan beleidsregels voor de volgorde waarin woningbouwprojecten bij Enexis worden ingediend. Daarbij gebruikt de gemeente modelregels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En de verwachting is dat het beleid in augustus wordt vastgesteld en ook publiek wordt gemaakt. De provincie Limburg neemt op dinsdag 15 september inwoners mee naar Den Haag. Dat is natuurlijk een Prinsjesdag van dichtbij te beleven. Vanuit Maastricht, Roermond en Venray vertrekken gratis bussen naar de Hofstad. Naast de festiviteiten rond Prinsjesdag krijgen deelnemers ook een programma over vrijheid, over democratie en de democratische rechtsstaat. Op Prinsjesdag opent de koning traditiegetrouw het nieuwe parlementaire jaar. En dat doet hij met de troonrede. En hij presenteert het kabinet de plannen voor de komende 2 jaar. De provincie Limburg wil inwoners de kans geven die bijzondere dag zelf in Den Haag mee te maken. Gouverneur Emiel Roemer nodigt daarom Limburgers uit om mee te reizen. Prinsjesdag gaat over de toekomst van ons land en die toekomst maken we samen, ook hier in Limburg. En juist daarom is het zo mooi dat Limburgers deze bijzondere dag van dichtbij kunnen beleven. We laten zien dat de democratie niet iets is van ver weg, maar van ons allemaal. En ik nodig dan iedereen ook uit om mee te gaan en die sfeer, trots en verbondenheid zelf te ervaren. Aldus Emiel Roemer. De reis draait niet alleen om de feestelijke ceremonieën en de bijzondere sfeer in Den Haag. Deelnemers volgen ook een inhoudelijk programma rond vrijheid, democratie en de democratische rechtsstaat. En tijdens de reis en het programma is er bovendien volop gelegenheid om andere Limburgers te ontmoeten. De bussen vertrekken vanuit Maastricht, Roermond en Venray. Deelname aan de reis en ook het programma is geheel gratis. De busreis bouwt voort op Prinsjesdag in de regio. Limburg was in 2025 de pilotprovincie voor dat initiatief, waarmee Prinsjesdag en het thema democratie ook buiten Den Haag onder de aandacht werden gebracht. Samen met de gemeente Roermond organiseerde de provincie 5 dagen lang activiteiten in Midden-Limburg. Jongeren gingen met elkaar in debat over actuele onderwerpen. Er waren tentoonstellingen en op de markt in Roermond vond een gezamenlijke maaltijd plaats. Een van de hoogtepunten was de alternatieve troonrede, samengesteld op basis van de inbreng van 99 Limburgse jongeren van scholen uit de regio. Ook reisden 90 Limburgers toen al per bus naar Den Haag om Prinsjesdag mee te maken. Nou, in 2026 krijgt dat initiatief dus een vervolg. De provincie wil eraan bijdragen dat Prinsjesdag zich verder ontwikkelt tot een viering van de democratie voor alle regio's van Nederland. Nou, wilt u meegaan op die dinsdag 15 september? Ga dan naar onze site omroeppnm.nl naar dit artikel. Daar staat een link naar het aanmeldformulier van de provincie Limburg. En zoals gezegd, deelname is geheel gratis. De Broekhuizerweg tussen Broekhuizen en Broekhuizenvorst is binnenkort ruim een maand afgesloten vanwege werkzaamheden aan een persriool. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het pad op de dijk langs de werkzaamheden. Voor ander verkeer komt er een omleiding. De werkzaamheden en de bijbehorende verkeersmaatregelen gelden dus vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 25 september. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om werkzaamheden van waterschap Limburg dat een nieuw persriool laat aanleggen. Een persriool is een rioolleiding waarmee afvalwater onder druk wordt afgevoerd. Met behulp van pompen wordt het water door de leiding naar een hoger gelegen punt of de rioolwaterzuivering gebracht. Wie in Panningen langs het Poelsplein loopt, heeft het misschien al gezien, de tuin met een tapijt van vetplanten. Deze sterke planten laten zien dat groen en onderhoudsarm prima samengaan. Ook heel zeker een actueel thema in deze droge tijden. Vetplanten kunnen namelijk goed tegen warmte en droogte. En daardoor kunnen ze dus ook tijdens die warme zomers mooi groen blijven. En hebben ze weinig water nodig. Bovendien vormen ze een dichte begroeiing, waardoor onkruid minder kans krijgt. Deze manier van beplanten heeft nog meer voordelen. Regenwater kan gemakkelijker in de bodem zakken en de bloemen trekken bijen en andere insecten aan. Zo draagt de groenstrook ook bij aan een prettig en klimaatbestendige leefomgeving. En ook met weinig onderhoud kan de gemeente Pillemaas nu kiezen voor meer groen. De rookvrije generatie Limburg Noord start binnenkort met Mind Booster. Dit is een nieuw project dat jongeren helpt om sterker in hun schoenen te staan en bewuste, gezonde keuzes te maken. Het project biedt daarmee ook een positieve aanpak voor de groeiende uitdaging van het vapen onder jongeren. Met Mind Booster werken de gemeente en partners binnen de rookvrije generatie Limburg-Noord samen aan een gezonde omgeving waarin jongeren rook- en vapevrij kunnen opgroeien. Gemeente Bezel is onderdeel van de rookvrije generatie Limburg-Noord. De komende periode wordt Mind Booster als pilot ingezet bij verenigingen in de regio. Op basis van de ervaringen en resultaten van de pilot wordt dan gekeken of het project vervolgens in de hele regio kan worden uitgerold. Nou, mensen die het Zomerparkfeest in Venlo bezoeken kunnen daar op zaterdag 15 augustus zien hoe Mind Booster geïntroduceerd wordt. Influencer Jeroen World Records brengt het project daar op een bijzondere manier tot leven. Jeroen World Records staat bekend om zijn opvallende wereldrecords. Zo liep hij 5,8 kilometer op zijn handen, maakte hij 20 kilometer lang koprollen en voerde hij 1008 backflips uit. Met zijn prestaties wil hij jongeren inspireren en motiveren om in zichzelf te geloven, uitdagingen aan te gaan en het beste uit zichzelf te halen. Nou, wie op de valreep nog een eclipsbril wil strikken voor de gedeeltelijke zonsverduistering morgenavond, kan nagenoeg alleen nog bij Sterrenwachten terecht. Sterrenwacht Limburg heeft vandaag een extra deur geopend voor de verkoop van de brillen. Opticiens en apotheken in de gemeente Bezel en Peel en Maas bieden er helaas geen aan. Eenvoudig is het niet om die last minute eclipsbrillen te scoren. Online worden ze nog volop aangeboden, maar dat is gezien de geringe tijd eigenlijk geen optie meer. Buiten de sterrenwachten om zijn de brillen hooguit bij enkele opticiens, apotheken, boekhandels en ANWB-winkels te koop. Een rondgang door Peel en Maas leert dat hier geen eclipsbrillen meer worden verkocht en ook in de gemeente Bezel is dat helaas het geval. Bij Sterrenwacht Limburg zijn ze vanavond wel nog verkrijgbaar. De organisatie opent extra vanwege de grote belangstelling voor die gedeeltelijke zonsverduistering. En op de locatie in Heerlen, wat natuurlijk wat verder weg is, kunnen bezoekers van 8:15 tot 9:30 eclipsbrillen kopen om de zonsverduistering op een veilige manier te bekijken. Er zijn daar toen of vanmiddag nog ongeveer 600 brillen beschikbaar. Reserveren van zo'n bril is het niet mogelijk. En om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een bril te kopen, geldt een maximum van 3 brillen per persoon. De zonsverduistering duurt bijna 2 uur, dus af en toe een brilletje delen zou geen probleem moeten zijn, aldus de sterrenwacht. De organisatie benadrukt dat de voorraad beperkt is. Zodra de brillen zijn uitverkocht, stopt de verkoop. Tijdens de eclips zelf blijft de Limburgse sterrenwacht dicht. Er is vanaf de locatie in Heerlen geen zicht richting het westen, waar de verduistering plaatsvindt. In Bezel en Pillemaas zijn er echter genoeg plekken waarbij het schouwspel goed te zien is, zoals de omgeving van de Maas en de buitengebieden bij Meijel en Grashoek. En vlak voordat we zo meteen het weer hebben voor de komende dagen, hebben we natuurlijk ook het feit dat het nationale hitteplan weer van kracht gaat worden vanaf morgen. Het RIVM heeft dat vandaag bekendgemaakt. Het is deze zomer al de 5e keer dat het hitteplan in de provincie geldt. Het nationale hitteplan wordt ingezet omdat de komende dagen hoge temperaturen worden verwacht van meer dan 30 graden. Ook Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vallen vanaf morgen onder het hitteplan. Vanaf donderdag 13 augustus geldt de maatregel voor heel Nederland. Landelijk is het dan de vierde keer dat dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Met dat plan vraagt het RIVM extra aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn voor warm weer. Het gaat onder meer om ouderen, om jonge kinderen, mensen met een chronische ziekte, maar ook dak- en thuislozen en mensen die weinig sociale contacten hebben. Het hitteplan wordt geactiveerd zodra het KNMI verwacht dat het 4 dagen achter elkaar 27 graden of warmer wordt. Vooral ouderen van 75 jaar en ouder lopen extra risico. Zij hebben vaak minder snel dorst en kunnen hun lichaamstemperatuur minder goed regelen. Door de hitte kunnen klachten ontstaan zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. In ernstige gevallen kan ook uitdroging of een hitteberoerte optreden. Volgens Meteo Limburg wordt het woensdag al tropisch warm met maxima rond de 32 graden. En omdat de lucht droog blijft en naar verwachting weinig wolken zal geven, is de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdagavond waarschijnlijk ook goed te zien. Op donderdag en vrijdag wordt het maximaal 37 graden. Er is dan sprake van de vierde hittegolf van dit jaar.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, dat heeft u zojuist al een beetje meegekregen natuurlijk. Eerst eens vannacht, dan gaat het toch nog flink afkoelen. Morgen vroeg om 5:00, 5:00, 6:00 is het 14 graden. Dus voor het slapen is dat absoluut geen probleem. Morgen lichte bewolking, donderdag onbewolkt. En dan gaan de temperaturen omhoog naar morgen 33 graden en donderdag al 36. En op vrijdag staat hier zelfs 40 op de teller. Daarbij is het licht bewolkt, dus het zal heel zeker een hele warme dag worden. De nachttemperatuur die kruipt daarmee ook omhoog. Waar het vannacht nog 14 graden is, is het van woensdag op donderdag al 14 graden, 18 graden. En op de vrijdag kunt u zo'n 20 graden in de nacht verwachten. Daarna zijn er wel weer kansen op bewolking en buien. Dus wellicht komt er vanaf zaterdag en zondag ook wat regen uit de hemel en gaat de temperatuur ook weer dalen. Dus in die zin is het wel een korte periode dat het weer een paar dagen heet wordt. Maar let vooral op, ga niet buiten als je dat niet goed tegen kunt en zorg dat je voldoende drinkt. Dat zijn toch de dingen die je meestal hoort. Dat het ook leuk kan zijn om lekker warm en een beetje zwoel te hebben. Daar weet Rutger van Barneveld alles van. Let vooral op, ga niet buiten als je dat niet goed tegen kunt en zorg dat je voldoende drinkt. Dat zijn toch de dingen die je meestal hoort. Dat het ook leuk kan zijn om lekker warm en een beetje zwoel te hebben. Daar weet Rutger van Barneveld alles van.

0: Als je de naam Wes Reinders hoort, denk je natuurlijk wellicht aan een strak getekende tuin. En ook zijn eigen tuin lag daar vroeger strak bij. Met een mooi gezond. Maar ondertussen groeien daar tientallen soorten bloemen, kruiden en grassen. Want tuinarchitect Wes Reinders besloot de tuin meer ruimte te geven en zijn eigen pad te laten lopen. Nou, we gingen eens kijken hoe dat eruit ziet en vooral hoe hij dat vindt, ziet hoe dat werkt.
1: Soms inderdaad vragen van mensen wat best aan doen. Maar ik zeg even, ja, ik word steeds blijer van als ik nu kijk. In plaats van wat ik hier zonnezee kreeg, van dat gras allemaal niet mooi. En nou denk ik, nu heb ik een bloemenverzameling. Wij van grassoorten en wilde bloemen. Ja, wat ik helemaal fantastisch vind.
2: Tientallen soorten planten en bloemen in de tuin van tuinarchitect Wes Reinders in Panningen. Geen onkruid, maar een bewuste keuze, zoals Wes zelf zegt.
1: Toen ik erachter kwam dat het veel fijner is, er veel meer van geniet een wilde bloemen, een wilde soorten in de gang te laten gaan, in plaats van proberen een gezond in stand te houden met alle werkzaamheden en meststoffen en grijze milieubelasting, grijze wat erbij komt. Als ik zie hoeveel insecten, bijen, vlinders en alles dat ik er vandaag op bezoek krijg, die ook blij van weer, dan denk ik van, nee, het verkeerd, laat maar gewoon in de gang gewoon. En dan zijn er in ieder geval een aantal die er blij van weer.
2: En dus ontstond een natuurlijk experiment dat inmiddels al in het derde jaar zit. Er groeien zelfs planten die je normaal niet zo snel zou zien.
1: Ik heb jou bijna, als je goed geteld hebt, 67 soorten inzitten. Wilde bloemen en diverse grassen. En als ik dan in het voorjaar kijk naar de meizoentjes, de peerdenbloemen, ik zocht er juist weer aan komen. Met

0: bij erop. Dus ik denk van, oké, mensen die steken die perenbloemen allemaal eruit. En ik denk van, ja, waarom eigenlijk? Als ik nou zie in de vuurjaar, was het gans geel met blauw van de vergeetmenietjes en wit van de meizoentjes. Daarna komen wat rek de andere soorten erin. En van de zomer heet het gans volgestorm met biggekroet, die kleine gele bloemjes. En je gaat tot zwart knoopkruid, staat erin. Dus ja, en dat... Dat is gehoopt zo weer. Dat is een nieuwe soort, maar dat is ook soorten verdwenen.
1: Reinders laat niet alleen de natuur zijn gang gaan, maar voegt ook planten toe om te kijken hoe ze het doen en om nieuwe soorten te laten ontstaan.
0: Maar die bloemen, dat zijn ook kruiden. In andere landen zien dat misschien ook onkruiden, wat ze er tegen zeggen. Hè. En hij zit ze ertussen om te kijken van wie kan ik meer bloem erin maken, zodat bijvoorbeeld mijn vrouw er blijer van wordt. Of dat er bijen en vlinders zien die we net weer die soorten geer hebben. En dan probeer ik te kijken of die zich handhaven tussen de wilde planten. Maar dat zal nog jaren duren. Volgens mij raak ze daar nooit in uitgeluurd. Want de natuur gaat al zoveel miljoenen jaren in de gang. Dan kan er weer niet in een paar jaar tijd. En dat mijnen we hebben. Alles moeten handhaven, alles moeten knippen, mee doen allemaal. Dat het dan beter wordt. Maar ik vroeg me af of het beter wordt.
1: Zijn tip is dan ook, laat de natuur zijn gang gaan in plaats van bezig te zijn om het gras in de tuin zo groen mogelijk te laten worden.
0: Gisteren nog op mijn plaats geweest. Ja, kom eens kijken, wat moeten we met dat gras? We krijgen dus nooit geen goed gras. We geven al water, we doen al dit en doen dat. Ik zeg, kom eens kijken, maak ze er wel de bloemen van. Oh, dan komen we eens kijken. Of ze doen, wij niet natuurlijk, want ze zijn ook met twee man, net zoals zij. Maar dan moet je een beetje in alles de balans in zoeken, hè.
1: Niet iedereen vindt het mooi. Ook de vrouw van Ves heeft daar bedenkingen. Om haar tegemoet te komen zorgt hij dat de paarden vrij zijn. Maar er is nog iets.
0: Ze kijkt van binnen hoe dat ze daar in de kamer bezig is. En ik zeg van als ze heen niet wil kijken naar al mijn verzameling. Of mijn verzameling is het niet. Een natuurverzameling bloemen. Wat ik gedaan heeft. En kijkt ze maar naar het cupje wat ik voor haar gemaakt heb. Een paar huisjes erin. En af en toe een nij tong erin die het aan het loodsteken. Zo van... De groeten, dit is voor deeg en dat is voor mij.
2: Ja, het ziet wel strak uit. Als je die andere tuinen daar rondomheen ziet waar mensen elke avond op zitten te zwoegen, is dit natuurlijk wel een voordeel. Zeker met het weer van de afgelopen dagen. Ga eens kijken, fiets eens een keer voorbij waar Ves woont. Dan kun je zien hoe het echt uitziet. Straks zijn we bijna aan het einde van dit programma. De dag van hier, van deze dinsdag 11 augustus. Maar niet voordat we nog wat muziek hebben laten horen natuurlijk.

En voor het sluiten van de kerk dan geven we het laatste nieuws over het feit dat de grote natuurbrand bij Venray, of Oosterm om precies te zijn, in de Bosheizerbergen vanmiddag weer is opgeleid. Dat melden onze collega's van L1 ook. Dat betekent dat er natuurlijk wel brandweerploegen aanwezig zijn om het allemaal te beteugelen. En het belangrijkste misschien is dat ook het treinverkeer tussen Nijmegen en Venlo daardoor weer gestopt is. Dus als u mensen uit die richting thuis zou verwachten, dan hebben ze waarschijnlijk al laten weten dat ze wat later komen, want dat gaat zo niet lukken natuurlijk. Hopelijk krijgen ze het wel snel geblust, maar dat is hetgene wat zojuist op het nieuws voorbij kwam.

Dit was de dag van de heer van deze dinsdag 11 augustus 2026. Morgen gaat weer het hitteplan in. Let op elkaar. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond gewenst.

0: het NOS-journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
1: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thaliënruwe. Bij een vluchtpoging op de Florijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thalienruwe. Bij een vluchtpoging op de Volrijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live-uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de meisjes en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meisjes in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Soundtrack, het wekelijks programma van Omroep PRM met filmmuziek. Samenstelling, presentatie en techniek, Harry Lombits. Er is vanavond veel muziek uit films waarin branden en natuurbranden in het bijzonder een hele grote rol spelen. Uiteraard ben ik geïnspireerd door de grote brand bij Oosterum. U hoort het terug in de suite van de week, de onvergetelijke filmmelodie.

En met die boekverfilming wil ik vanavond beginnen. En gebruik daarvoor Twain Dreams, een Netflix-productie uit 2025, naar de gelijknamige novelle van de Amerikaanse schrijver Dennis Johnson. Bij de aftiteling zong Nick Cave de volgende titelsong.

Dat was Nick Cave met de titelsong van de film Train Dreams. En Dennis Johnson schreef Train Dreams in 2011. Regisseur Clint Bentley wilde deze prachtige novelle verfilmen en schreef samen met de auteur het scenario. De hoofdrollen waren voor Joel Edgerton en Felicity Jones. De muziek werd gecomponeerd door Bryce Dessner, die jarenlang gitarist was bij The National, een band uit New York. En voor ik iets over het verhaal ga vertellen, de openingsmuziek van het album.

Joel Edgerton speelt Robert Granier, die als wees opgroeide in Idaho. Zijn eenzame leven verandert drastisch als hij Gladys ontmoet. Ze huwen, bouwen samen een houten huisje langs de River Moyle en krijgen een dochter, Kate. De kost verdient hij als houthakker en spoorwegarbeider en daarvoor is hij lang van huis. In die periodes sluit hij vriendschap, maar heeft hij ook getuigen van agressie en vreemdelingenhaat bij sommige witte arbeiders. Ook ziet hij hoe onder het zware en gevaarlijke werk veel van zijn kompanen gewond raken en zelfs omkomen.

Dat was een opname die heette The Great Mystery uit Train of Dreams. En dan nog iets meer over het verhaal. Na een zomerseizoensarbeid reist Robert terug naar huis. Vlak bij zijn dorp wordt de trein stilgezet. In de verte woedt een hevige bosbrand. En als het vuur is uitgeraasd, gaat hij op zoek naar zijn vermiste vrouw en dochter. Hun huis is totaal verwoest en ze worden nooit meer teruggevonden. Robert is een gebroken man. Doelloos dwaalt hij door de bossen en meent hij in de toppen van de overgebleven bomen hun stemmen te horen. U hoort The Great Fire en Voices in the Tree.

Voices in the Tree. Ja, en hoe het afloopt ga ik u natuurlijk niet vertellen. Maar ga de film bekijken. U zult genieten van de acteerprestaties van Joe Edgerton als Robert Guainio. De prachtige opnames van de Noord-Amerikaanse natuur en de mensen die daar leven. Het is een klein, maar meeslepend verhaal. Verfilmd in een aangenaam tempo en met muziek die prima bij de beelden past en vooral zwijgt als dat nodig is. Train Dreams kon op 4 Oscar-nominaties rekenen en viel vele malen in de prijzen op festivals. De film is nog steeds te zien bij Netflix.

Ja, u luistert naar het programma Soundtrack van Omroep PNM en we zijn toe aan de onvergetelijke filmmelodie. Vanavond is dat de melodie die Hans Zimmer schreef voor Backdraft. Dat is een film uit 1991 van Ron Howard en die vertelt over de gevaren waarmee brandweermannen te maken krijgen tijdens hun zware werk. De melodie van Hans Zimmer werd een topper onder Amerikaanse brandweerkorpsen.

aan de suite van de week. Dat wordt vanavond Only the Brave. Een drama uit 2017 van Jozef Kozenski. En de muziek is van Joseph Trapanese. In de hoofdrollen zien we topacteurs als Jeff Bridges en Josh Brolin als lokale brandweermannen in een dorp in Arizona. Only the Brave vertelt het verhaal van deze brandweermannen uit Prescott, Arizona, als ze worden opgeroepen bij een grote bosbrand 50 kilometer verderop. Ik ga u eerst een indruk geven van de soundtrack en vertel dan halverwege die suite wat meer uit het verhaal.

Het brandweerteam van RE Prescott, Arizona, wordt opgeroepen voor een brand enkele 50 kilometers verderop. Ze tracht in eerste instantie het vuur in te dammen door een tegenvuur aan te leggen. Een van hen wordt erop uitgestuurd om als uitkijk te dienen. De overige mannen en vrouwen blijven achter. Als de wind plotseling draait, raken ze ingesloten. Een vluchtweg aanleggen lukt niet meer. Reddingshelikopters komen te laat en ze komen alle 19 om. Ik laat u het vervolg van de suite horen, waarin u de muziek rond die fatale brand heel duidelijk kunt waarnemen.

Ja, en in de suite van Only the Brave hebt u natuurlijk doorgekregen dat na het verwoesten van de natuur door die brand de rust daar weer de keerde en een groot zwart geblakerde omgeving overbleef. De inzet van de brandweer in Only the Brave was onder meer om de uiterst zeldzame jeneverbessen te redden. Een opvallende overeenkomst met de grote brand die woedde bij Oosterum. U hoort tot slot een moment dat de enige brandweerman die het overleefde, 3 jaar later met zijn kleindochter deelneemt aan een herdenking van de overledene en emotioneel toekijkt vanaf een bank bij een jeneverbes. En hij staat erbij bij het onthullen van een triest monument.

Tot zover de film Only, de brief uit 2017. Die gaat over een grote brand in de omgeving van Prescott, Arizona. Een jaar later werd de televisiedocumentaire Wildland uitgebracht. De film kreeg als ondertitel mee Young Man and Fire. Ze heeft als thema opleiding, werk en waardering van de brandweerman. Kort daarna volgde ook bij diezelfde maatschappij Fire in Paradise. Een aangrijpend relaas van de grote natuurbrand die in november 2018 het stadje Paradise in Californië teisterde. 85 doden en ruim 12.000 woningen vernield. Het is een indrukwekkende documentaire. En ik moet het eerlijk zeggen, die blijf je lang bij en stelt je enorm veel vragen. Beide documentaires, zowel dus Fire in Paradise als Young Man and Fire, zijn te zien bij Netflix. Wildland is daar ook te zien en kreeg muziek mee van Tyler Strickland. En daarvan krijgt u een korte impressie. Clear the Line heet het.

Een impressie van de documentaire Wildland met muziek van Tyler Strickland. En we gaan afsluiten met de muziek uit de thriller Those Who Wish Me Dead uit 2021 van Tony Sheridan en met Angelina Jolie in de hoofdrol. De film met muziek van Brian Tyler start met de moord op de vader van de 12-jarige Connor. De jongen is daar getuige van. En als de huurmoordenaars hem het zwijgen willen opleggen, vlucht hij naar de bossen van Montana. U hoort het hoofdthema.

In Montana wordt Connor opgemerkt door Hannah, rol van Jolie. Zij is een getraumatiseerde smokejumper, iemand die aan een parachute in een brandhaard landt. Sindsdien werkt ze als brandwacht in een houten uitzichttoren. Terwijl zij de jongen tracht te beschermen, steken de moordenaars het bos in brand om sporen te wissen. Connor en Hannah staan voor de haast onmogelijke, onmenselijke taak aan zowel de brand als de moordenaars te ontsnappen. Ja, en hoe u dat afkomt, loopt, kunt u natuurlijk bij in de film zien. En die is te zien bij onder andere Prime Video. We gaan het programma afsluiten met The Lightning Strikes.

0: Ja, beste luisteraars, dat is zover soundtrack voor vanavond met Lightning Strikes uit Those Who Wish Me Dead. En ja, het programma straks na de klok van 10 uur, dat is highlights en bevat vanavond alleen maar muziek uit onze eigen provincie Limburg. We luisteren nog een heel klein stukje naar Lightning Strikes, uitgezonden vanuit de nieuwe studio van Omroep PNM. En dat was voor mij de eerste keer en een waar genot.
1: Dit is Omroep PNM, met dadelijk van 10 tot 11 highlights met Hai Lamberts.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek, Hai Lambers. En heel fijn dat u luistert. Dit is aflevering 24 van Jaargang 18. En we hebben vanavond geen jazz, wel easy listening en big bands. En net als vorige week heel veel muziek uit onze eigen provincie. En dat betekent dat er meerdere nummers tussen zitten die in een van de vele Limburgse dialecten worden gezongen. Zoals die melodie in het dialect van Valkenburg.

Jeff Diederen had u herkend, hè? En dat is die man met die enorme warme bariton. En dan prachtige sfeervolle nummers op de plaat zetten. Hij werd wel eens de Limburgse Johnny Cash genoemd. En dat kan ik alleen maar onderstrepen. We blijven in Zuid-Limburg met een liedje van Jack Vinders uit Kerkrade. Op zijn eerste cd, Intense heette die, en kwam in 2000, zette hij een keur van covers neer. Zoals Mean Dub, dat een legendarische chanson was van Wim Zonneveld en gebaseerd was op het Peeldorp Deurne. Hier komt Jack Vinders.

Jack Vendors, het origineel van Mie Dorp, was een Frans chanson van Jean Ferrat en heette bij hem La Montagne. En voor Ferrat was de Montagne, ja, de Ardèche. Jack Vendors zong vaker vertaalde Franse chansons. Een hele mooie is zijn visie op Il est 5 heures Paris se veille van Jacques Dutronc. Bij die kerkraadse Jack heet het op het land, nee, heet het land steed op.

Jack Vinders was dat. En er zijn veel meer Limburgse versies van Il est 5h uitgebracht. Een hele mooie was van Jacques Paul Joost op het album De Franse Slaag. Maar daar staan veel meer mooie nummers op van uitvoeringen van vertaalde Franse chansons. Door Jacques Paul gezongen, maar ook door bijvoorbeeld Frans Pollux. Ik heb een andere nummer van die plaat voor u, Vrij heet het. En het is eigenlijk een cover van Gilbert Bécaud's Et maintenant.

Prachtige vertolking van Jacques-Paul Joosten van Amen ten AMBM. Hij heette het Vrij. En we hebben nu al Jack Vinders gehad en Jacques-Paul Joosten. Maar de bekendste Jacques in het Limburgs komt toch uit Amerika en heet Jack Poels, de frontman van Robin Heerzy. In 2019 bracht hij enkele singles uit in het Nederlands en één in zijn Horster dialect. En daarop stond het nummer Kan de deur niet dicht.

Jack Pools en kan de deur niet dicht. En toen ik net naar de studio toe liep en hier over het voetpad naar de voordeur liep, lag er een grote zwarte veer. En dat deed me denken aan het album waar het volgende nummer van komt, namelijk Blauwe Veer. Dat zijn 12 luisterliedjes waarin Jack Pools zichzelf begeleidt op gitaar en de verdere begeleiding heel eenvoudig blijft. Namelijk, er is ook werk van, of begeleiding van Jan Hendricks, vroeger actief bij Doe Maar. Ik ga een fijn liedje daarvan draaien, dat heet Kermis in de Hel. Dus van het album, niet Zwarte Veer, maar Blauwe Veer.

Kermis in de Hel van het album Blauwe Veer van Jack Poels. Maar het mooiste nummer van hem is voor mij nog altijd, na jarenlange hits van hem, De Pil in Brand. Ik heb een heel mooie cover van de uit Roggel afkomstige Stephanie Struik.

Stephanie Struik. En ze is op de achtergrond ook te horen in de song Temporary op het nieuwste album van Blackbird. Blackbird woont al jaren in Amsterdam, maar heet eigenlijk gewoon Merel Koman en komt oorspronkelijk uit Kessel.

Merel Goman, of beter gezegd Blackbird, was afgelopen zondag ook te bewonderen in het programma Onderdeel Hoogmis van Pinkpop. Hoogmis is het deel met de Limburgse artiesten en daar stond ze onder andere tussen Frans Pollux, Lex Uiting en Beppy Kraft. Maar ook de mannen van De Wolf en Rowan Ezen waren aanwezig. Wat Blackbird allemaal zong, dat weet ik niet, maar er is ongetwijfeld er eerst een heetje bij. Tell Your Mama.

0: U luistert naar Highlight. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Band.
1: Ja, in zo'n uurtje Limburg, dan hebben we hier wel even een probleem, want er zijn geen echte grote Limburgse big bands. Wel heeft het Glenn Miller Orchestra, toen dat ophield te bestaan na de dood van Glenn Miller in 1944, boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dat Glenn Miller Orchestra heeft opvolgers gekregen. Eentje in de Verenigde Staten, eentje in Azië en eentje in Europa. En dat Europese orkest, dat is jarenlang geleid door de Limburger Willy Schalde. Die bracht meerdere platen uit en in 2007 kwam er een verzamelalbum uit en daarop stond het volgende nummer, Bouncing in Bavaria.

Bouncing in Bavaria, Dan Miller Orchestra onder leiding van Willy Salde. En in menige Limburgse plaats vormen leden van Fanfares en Harmonieën een eigen band. Hun prestaties zijn heel wisselend en als ze al LP's of CD's uitbrengen, is dat vaak in eigen beheer. Het repertoire is wel heel veelzijdig. Er worden oude hits en slagers uitgevoerd, maar ook swingend big band werk. Ze spelen vaste Lovers-nummer, maar ook Egerlander. Ik koos voor een album van de Habbekratzers uit Maasbree. Ze brachten een album uit Berengoot. En daar stond iets wat we niet kunnen overslaan, denk ik, in deze tijd zo vlak voor het LVK. De Festwiespolka. Polka.

waren te horen en daarna de Nagrove, Schengen aan de gang. En Limburg en feestmuziek horen volgens sommigen bij elkaar, maar dat is natuurlijk onzin. We hebben hier alles maken in huis. En een heel bijzondere gast komt bij Belfeld, is Arno Adams en wordt daar wel de treurwillig genoemd. In zijn liedje Doe Het kijkt hij vanuit zijn doodkist terug op zijn leven. Ludwig Hirsch uit Wenen maakte het nummer eerder als Ik lieg am Rukken. En dat werd bij Arno Adams eerst Ik lig op mijn rug. Maar later veranderde hij dat dus in Doe Het.

Het leven is geen flikker weer. 2 meter onder de heer. Ik lik. Mijn schoon geputste boksende vijf, mijn hoge keel.

Arno Adams met Doe Het. En het nummer gaat nog zeker 3 minuten door, maar ik wil naar het slotnummer toe. En ik wil niet zo macaber eindigen. We gaan afsluiten met een nummer dat gezongen werd door 3 meiden uit de mijnstreek. En met ouders die vanuit Polen naar Limburg waren gekomen om in de mijnen te werken. Samen vormden die meiden de groep Pussycat en ze hadden een grote internationale hit. Misschien wel de grootste die Nederland ooit gehad heeft, Mississippi.

Ja, Mississippi. En de laatste minuten van highlights op deze zomerse dinsdagavond zijn aangebroken. En dat doen we met een nummer van het Limburg-project. En wat past er dan beter als we op weg zijn naar huis straks als het nummer Hij Verschoon. Straks na het nieuws van 11 uur is er Night Shift. En dan hebben we non-stop muziek. De hele nacht door. Hopelijk geniet u daarvan. En als u gaat slapen, wens ik u een mooie nachtrust toe. En hopelijk hebben wij dan volgende week opnieuw een rendezvous bij een nieuwe aflevering van Highlights.

met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar watje, jij was de laatste snoep op mijn bankje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

mind too deep. I've lost my mind.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.